0: de zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
8: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
7: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
8: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
7: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
8: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
7: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
8: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
9: 24 uur per dag het geluid van hoop.
10: Dit is God Radio.

mir Glück, teach me love.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstel Team Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
7: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.nl.
0: Geet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
3: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: back.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen. Herstelteam.nl.
6: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
3: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
2: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
3: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
2: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
3: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
2: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
3: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
6: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
4: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En het is me een groot genoegen om de les in te duiken met jullie. Ik heb veel woord wat ik wil gaan delen vandaag. En hoe belangrijk is het om alles te onderbouwen vanuit het woord van God. Halleluja, want daar valt geen spel tussen te krijgen. We hebben een mooie les achter de rug. De laatste twee lessen zijn geweest over de wet en over de genade. En als we dat eenmaal gaan grijpen, lieve mensen, waar de wet voor diende en hoe wij nu niet meer onder de wet zijn, maar hoe wij nu onder de genade zijn en wat het betekent om onder de genade te zijn, dat het geen vrijbrief is om te leven in zonde, maar dat de genade ons is geschonken om niet meer te zondigen. Halleluja. Weet je, het maakt dat je van nature die dingen allemaal niet meer wilt doen. En het is de goedheid van God die leidt tot bekering. Amen. Amen. Weet je, God is zo ongelooflijk goed. Halleluja. Hij is mijn Heer, Hij is mijn Koning, Hij is mijn Verlosser, Hij is mijn Heiland, Hij is mijn Voorziener, Hij is mijn Vrede, Hij is mijn Rust, Hij is mijn God. Ik hou zo ongelooflijk veel van God. Ik hou zoveel van God. Onvoorstelbaar. Weet je, zijn liefde. Elke dag weer opnieuw kun je gewoon zo aangeraakt en bemoedigd worden door zijn liefde. Te weten hoe ongelooflijk veel die van ons houdt. Man, dit is gewoon niet te bevatten, man. Dit is gewoon echt niet te bevatten. Weet je, vandaag wil ik een les met jullie gaan behandelen. Dat eigenlijk best wel heel veel persoonlijke betekenis ook heeft voor mezelf. Omdat ik ook best wel van oude gewoontes geneigd ben om eigenlijk non-stop door te gaan, 24/7. Als ik ergens op ga, dan ga ik er helemaal voor. Dan ben ik gewoon niet meer te stoppen. En als ik ergens heilig in geloof, dan geloof ik er heilig in. En ik geloof hier heiliger in dan dat ik ooit ergens in mijn leven heb geloofd. Weet je, ik geloof heilig in wie God is. Ik geloof heilig in zijn woord. Ik geloof heilig in de Heilige Geest. Ik geloof heilig in het volbrachte werk van Koning Jezus. En ik geloof heilig in de beloftes die hij ons maakt en hoe we daarin kunnen wandelen. En ik wil dat zoveel mogelijk delen met mensen over de hele wereld, over waar ik kom. En gewoon, weet je, iedereen die ik voor mijn voeten krijg. En weet je, en soms loop ik mezelf misschien wel voorbij. Soms kan ik daarin gewoon wel te snel gaan. Doordat anderen me niet eens meer bij kunnen houden. Want ik ben vaak al 10 stappen verder. Ik ben met jou aan het praten. En ondertussen ben ik al bij het einde van mijn les, zeg maar. Weet je, dus het is gewoon zo werkt het brein. En ja, je kunt je denken vernieuwen. En dat doe ik ook met het woord van God. Leugen eruit, waarheid erin. En tegelijkertijd werkt dat brein voor mij gewoon op volle toeren. En ik heb nog niet ontdekt hoe ik dat brein wat op volle toeren brengt of 50% kan zetten of zo, zeg maar. Dus, maar goed, er is genade. Halleluja, halleluja, halleluja. Nee, ik wilde graag eventjes openen met gebed en dan gaan we deze les in. Vader, dank u wel, Heer. Voor uw woord en gewoon voor uw waarheid. En dat we die steeds meer eigen mogen maken. Dat we die steeds meer mogen omarmen. En dat we dat steeds meer mogen gaan leren toepassen in ons leven, Vader. Opdat ook de vrucht daarvan manifest zal worden. Opdat ook datgene wat al reeds volbracht is en een feit is, zichtbaar gaat worden in en door ons leven heen. Vader, dank u wel dat u naprediker bent van uw woord, Heer. En dat u dat wat we nu gaan delen met de toehoorders, Heer, dat u dat zult nemen en dat u dus zult doorwerken in hun hart. En na zult prediken in hun hart en in hun geest, Vader. Opdat ze daardoor getransformeerd mogen gaan worden. En mogen gaan grijpen en begrijpen hoe groot u bent, Vader. Alle eer en glorie is voor u. En we danken u in de machtige naam van onze Koning Jezus. Halleluja. Amen. Alright, dus we zijn in les 2.6 aangekomen. En de titel van de les is zijn rust binnengaan. Nou, als we het hebben over rust, dan kunnen we natuurlijk aan heel veel verzetten denken. Op 8 december 2023 sprak de Heer tegen mij nadat ik een ongelooflijk bewogen jaar achter de rug had. Waarin ik gewoon geen seconde rust heb gehad. Geen fysieke rust, geen geestelijke rust. Gewoon geen rust heb gehad en daardoor ook niet in de rust kon komen. Maar gewoon bleef gaan. Totdat ik me uiteindelijk mezelf aan het voorbijlopen was. En merkte dat ik sommige dingen zelfs op automatische piloot begon te doen. En er wat minder vreugde in zat. In sommige dingen die we moeten doen. Want weet je, het evangelie verkondigen aan zich vind ik heerlijk. En ik kan gewoon prediken. En weet je, zet me op een podium. Het komt helemaal goed. En weet je, bediende mensen. Het komt helemaal goed. Maar alles daaromheen. Alles. Het laatste wat ik wil is dat mensen denken dat ik op een of andere manier klaag of mopper. Maar soms hebben mensen denk ik geen idee van wat er komt kijken bij bediening. Er komt zo onvoorstelbaar veel bij kijken. Logistiek. Komt er zoveel bij kijken. Praktisch komt er zoveel bij kijken. Qua voorbereiding. Alles wat op de achtergrond plaatsvindt. Het is te veel, maar dan ook letterlijk te veel om op te noemen. En menselijk gezien is het bijna onmogelijk om een bediening op die manier te dragen. Godzijdank heb ik ook allemaal geweldige mensen om mij heen. Heb ik een geweldig team wat ze steeds meer aan het uitbreiden is. We hebben mensen in Mexico, we hebben mensen in Brazilië, en we hebben mensen in Venezuela, en we hebben mensen in Nederland, en we hebben mensen in Amerika. En weet je, het is gewoon geweldig om te zien wat God allemaal aan het doen is. Weet je, en samen kunnen we veel meer werk verzetten, maar dan nog is het enorm en ontzettend veel en ja, groeit het alleen maar. Maar ik was gewoon echt aan rust toe, om het maar zo te zeggen. En ik zocht de Heer en ik was aan het bidden. En God sprak tegen mij op 8 december 2023 herstel. En aan de hand van dat woord is daar zoveel openbaring gekomen in mijn leven. Wat mij zo geholpen heeft. Wat me zo opgebouwd heeft en bemoedigd heeft. En me een nieuwe richting heeft gegeven en inzicht heeft gegeven. En alles wat daar weer verder uit voortgekomen is gewoon te veel om op te noemen. Maar gewoon geweldig. En dus rust betekent voor mij heel veel. Het is iets waar ik in principe dagelijks naar verlang. En hij zegt, ik geef je vrede, mijn vrede geef ik niet die de wereld geeft, geef ik die u. Weet je, dus zijn vrede, hè, zeg maar, in de wereld zul je verdrukking hebben, maar in mij zul je vrede hebben. En de vrede waar hij het over heeft, is een vrede te midden van iedere storm, halleluja. En die rust en die vrede, die heb ik wel. Het maakt niet uit wat er op mijn pad komt, ik doe het toch, halleluja. Ik ben gewoon 100% berust in het feit dat kom ik, dan ben ik gelijk bij de Heer. En tot die tijd ga ik gewoon vol gas voor de koning, halleluja. Maar rust gewoon in een plek waar ik alleen kan zijn, aan de voeten van Jezus. Een plek waar ik de Heer op kan zoeken in stilte.

0: Wil je er geloven of je nou gejaagd of niet gejaagd bent, maar het is belangrijk om het te begrijpen. Wat betekent het nou om die rust van God binnen te gaan? Nou, in Genesis 2 vers 2 en 3 staat geschreven dat toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Nou, dus God rustte op de zevende dag van zijn werk. Je zou kunnen zeggen, het werk was voltooid, het werk was volbracht en daarom kon hij rusten. Toen gaf God zijn volk vervolgens ook de opdracht om op de zevende dag te gaan rusten. En dat kunnen we lezen in Exodus 20 vers 9 tot en met 11. Daar staat, het is een, eigenlijk in de tien geboden zeg maar, wordt dit meegegeven. De wet van de tien geboden. Maar in Exodus 20 vers 9 daar staat het volgende. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dus de Sabbat werd ingesteld, wat betekent rustdag, zeg maar, de Sabbat van de Heere. Nou, er zijn natuurlijk altijd christenen die proberen nu de Joodse Sabbat te houden. En dat moeten ze verder helemaal zelf weten. Dat, ik bedoel, wat maakt mij het uit als jij dat wil doen? Maar dit was slechts een schaduw, lieve broeder en zuster, van de ware Sabbat die zou komen. He, dus God, de dingen die hij in het Oude Verbond deed en de dingen die hij in het Oude Verbond liet zien en die plaatsvonden, waren allemaal schaduwen van het ware wat zou gaan komen. En zo was die Joodse Sabbat die gegeven werd aan het volk in Exodus 20 vers 9, zeg maar, was een schaduw van de ware Sabbat die zou gaan komen. Nou, zoals u inmiddels weten, omdat we het ook behandeld hebben in de les van de wet en in de les van genade, zijn wij nu niet meer onder de wet van Mozes. En om nog accurater te zijn, wij heidenen zijn nooit onder de wet van de Joden geweest. De wet is nooit aan ons heidenen gegeven, maar aan de Joden gegeven, aan het volk van Israël gegeven. Dus er hoeft nu ook geen Joodse wet of een Joodse regel te worden nageleefd, want anders ben je zelf weer tot wet geworden. Nou, hoe mooi en vroom dat ook allemaal kan klinken, weet je, laat niemand jou deze dingen ooit opleggen om jezelf te rechtvaardigen voor God, want anders ga je de mist in. Colossenzen 2 vers 16 en 17 zegt, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Dus laat niemand je veroordelen in zaken al die dingen, want het zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Wie is aan het lichaam? Jij en ik zijn het lichaam. Wij zijn zijn lichaam, hij is het hoofd, halleluja. Nou, als wij het hebben over een schaduw, wat is dan de ware Sabbat in het Nieuwe Testament? He, dus we hebben een schaduw in het Oude Testament. Wat de schaduw was van de toekomstige dingen. Wat is dan nu de ware Sabbat in het Nieuwe Testament? Christus is onze Sabbat. Christus is onze echte rust. In Christus kunnen wij nu rusten. Hij is nu onze bron van volkomen rust geworden. En ik haalde het net al aan in Johannes 14 vers 27 staat. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Hij geeft een vrede die al het andere overstijgt. Te midden van welke storm of uitdaging is zijn vrede nog steeds vrede. Hij zegt ook in Matteüs 11 vers 28. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Nou, wat ik ontdekt heb met rust. Wat gebeurt er in rust? In rust herstellen wij. Want als je niet rust, kun je niet herstellen. Dus Jezus zegt eigenlijk, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, allen die herstel nodig hebben, en ik zal u rust geven, ik zal u herstel geven. Hij geeft ons herstel. Hij herstelt ons en hij herstelt ons in de rust. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult, wat een belofte is, rust vinden voor uw ziel. U zult herstel vinden voor uw ziel. En soms hebben we herstel nodig in onze ziel. Door dingen die ons zijn overkomen, dingen die we hebben meegemaakt, die ons moe maken, die ons belasten. Maar hij zal ons herstellen in onze ziel door in hem te rusten. Door gewoon de dingen even los te laten en te weten dat het goed is. En hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zie je, de Sabbat is geen dag. Dat is wat ik ontdekt heb. De Sabbat is geen dag. De Sabbat is een persoon. En zijn naam is Jezus de Christus. Halleluja, Yeshua HaMashiach. God de Vader rustte op de zevende dag omdat het werk was volbracht. Klopt dat of niet? En vervolgens is er zondeval gekomen en kwam zijn zoon om te redden wat er verloren was gegaan. En wat er verloren was gegaan was die eenheid met de Vader. En vervolgens is het nu zo dat wij kunnen rusten omdat Jezus het werk heeft volbracht. Dus God de Vader rust op de zevende dag omdat het werk was volbracht. En nu kunnen wij rusten omdat Jezus het werk heeft volbracht. In Johannes 19 vers 30. Nee, hij gaf zichzelf aan het kruishout nadat hij alle zonden, alle ziekte, alle zwakheden, alle armoede, alle pijn, verdriet, ongerechtigheden, overtredingen, afwijzing, lasten, smaad, alle schaamte en alle ellende van de hele wereld op zich had genomen. En daarmee was alles klaar. En dan zegt hij, het is volbracht. Halleluja. Volbracht betekent het is klaar. Volbracht betekent je hoeft er niets meer aan te doen. Volbracht betekent je hoeft er niets meer aan toe te voegen. De afwas is gedaan. De aanrecht is gedroogd. De servies en het bestek is weer terug in de laaien in de kastjes. Ja, moet ik je helpen afwassen? Nee, het is volbracht. Het is klaar. Het is voltooid. Je hebt een huis gebouwd. Je slaat de laatste spijker in de muur. Komt een vrachtwagen aan met bouwmaterialen. En die zegt van, ik kom nog wat bouwmaterialen afleveren. Kun je daar wat mee? Nee, want het werk is klaar. Het huis is klaar. Het is volbracht. Dat is wat volbracht betekent. Je hoeft er niets meer aan te doen. Het is af. Het is voltooid. Halleluja. Dus hij gaf zijn geest. Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest. En zei, het is volbracht. Het is klaar. Hij daalde neer in de dood. Hij daalde neer in het graf. En zijn bloed werd uitgestort op het altaar van de levende God. Weet je? En de prijs werd betaald. Hij deed al het werk. Zodat wij nu kunnen rusten in zijn volbrachte werk. Wij kunnen nu rusten in de werken van Christus. Halleluja. Nou, het tegenhanger daarvan is dat het zou kunnen zijn dat jij zijn rust niet bent binnengegaan omdat je het idee misschien hebt dat je nog van alles zou moeten doen voor God. En daar heb ik het over gehad in de les Genade ook. Dat als jij dat soort dingen doet, dan wandel je in feite in ongeloof. Want dan geloof jij niet dat in genade alles al is voorzien. Jij gelooft niet dat Jezus het werk heeft volbracht. Je gelooft niet dat alles klaar is. Jij gelooft niet dat er niets meer toegevoegd kan worden aan het volbrachte werk van koning Jezus. Maar dat we er alleen maar in hoeven te wandelen. Dat geloof jij niet, want je probeert zelf dingen te doen. Of je hebt het idee dat je nog van alles zou moeten doen. En je probeert nog allerlei dingen vanzelf te doen voor God. Om zeg maar op die manier, op een of andere manier in zijn gunst te komen. Of om behouden te worden of weet ik veel wat. Maar in feite wandel je dan in ongeloof. Je wandelt dan in ongeloof. Hebreeën 4 vers 6 zegt. Omdat het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. En dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Nou, ongehoorzaamheid is ongeloof. Als je werkelijk zou geloven, dan zou je direct gehoorzaam zijn geworden aan het evangelie dat jou is verkondigd. Zou je direct gehoorzaam zijn geworden aan het evangelie? Want het woord van God zegt, dit is het werk van God, dat u gelooft in de Zoon of in hem die hij gezonden heeft. Wie gelooft in de Zoon, die heeft het leven. Wie niet gelooft, heeft het leven niet. Weet je, dus wij stellen ons geloof in de levende God. Wij stellen ons geloof in Christus, dat hij voor ons heeft betaald, dat hij het werk heeft volbracht. En wij gaan dan vervolgens wandelen in die rust. Wij gaan vervolgens wandelen vanuit die rust. En we gaan de dingen doen vanuit de rust. We gaan de dingen doen vanuit geloof en vanuit die rust. En dat is gehoorzaamheid aan het woord van God. Maar als jou het evangelie verkondigd is en je gaat vervolgens toch nog allemaal dingen proberen zelf te doen. Vanuit werken, dode werken, vanuit wet, veroordeling, schaamte, schuld en ga zo maar door. Ja, dan ben je in principe ongehoorzaam. En dat is hetzelfde als ongeloof. Want dan geloof je dus niet dat het al klaar is. Je gelooft niet dat het al gedaan is. Weet je, misschien zeg je van, ja, ik heb nog zoveel stress, ik heb nog zoveel zorgen. Ik kan niet geloven dat God iets voor mij kan doen zonder dat ik er zelf moeite in steek. Ik kan het gewoon niet geloven, ik kan het me niet voorstellen. Maar het is genade. Het is onverdiende gunst, lieve broeder of lieve zuster, wie je ook bent. Dus als jij denkt dat je nog van alles moet doen, geloof je eigenlijk dat Jezus het nog niet heeft gedaan. Als jij denkt dat hij alles, als jij denkt dat jij nog van alles moet doen voor God, voor wat voor reden dan ook, zeg je daar eigenlijk mee, onbewust, en ik zeg dat niet om te oordelen, dat Jezus nog niet alles heeft gedaan. Want als hij alles heeft gedaan, hoef jij niks meer te doen. Dat betekent niet dat je de hele dag op je bed moet gaan liggen en niks doen. Ik bedoel, we zijn geroepen om het licht te zijn in de wereld, de zout van de aarde te zijn. We zijn geroepen om de werken te doen die hij van tevoren voorbereid heeft. We zijn geroepen om de werken te doen die hij doet en groter dan deze, want hij gaat heen naar de Vader. Weet je, we zijn geroepen om vruchten te dragen, want daarin wordt de Vader verheerlijkt. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar het is niet zo dat jij die dingen moet doen om iets toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus. Jij doet die dingen niet om in de gunst en in de genade van God te vallen. En daarmee dus te zeggen van wat Jezus voor mij gedaan heeft was niet genoeg. Ik moet nu zelf ook nog allemaal dingen doen. Zodat ik vervolgens onder die genade kan blijven. Dat is ongeloof. Dat is ongeloof. Weet je? Werp al je zorg op de Heer. Ja, nee, dat begrijp ik maar. Nee, werp het op hem. Hij zegt het, dus doe het gewoon. Als je zegt, dat kan ik niet. Dan is dat trots en is dat ongeloof. Het is radicaal wat ik zeg, maar ik zeg het niet om aanstoot te geven. Ik zeg het ook niet om te veroordelen, maar ik zeg het wel om wakker te schudden. Ik zeg het wel omdat het een feit is dat als jij dingen probeert toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus, dat ongeloof is. Het is ongeloof. Dus wees je daar bewust van. Galaten 5 vers 4 zegt, u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden en daarmee bent u uit de genade gevallen. Ik weet niet of je je kunt voorstellen hoe het zou moeten zijn als je bent losgeraakt van Christus. Hoe zou het zijn als je losraakt van Christus? Als Christus geen effect meer heeft in jouw leven. Als Christus geen effect meer heeft in jouw gebed. Als Christus geen effect meer heeft in jouw genezing. Als Christus geen effect meer heeft in jouw voorziening. Hoe zou dat zijn? Dat zou voelen als de hel. Jezus zegt, blijf in mij. Want zonder mij kunt u niets doen. Je kunt het niet zelf doen. Je moet in hem blijven. Weet je, dus als jij denkt dat je van alles moet doen om God te laten werken in jouw leven, ben je teruggevallen in de werken en in de wet en daarmee uit de genade gevallen. Maar ik wil je dan oproepen om jezelf daarvan te bekeren en weer terug te keren in de genade. En zeggen van, Heren, dit is genade en niets anders dan genade, waar we het in de vorige les over hebben gehad. Weet je, stel je vertrouwen alleen maar op hem. Psalm 37 vers 4 tot en met 5 zegt, schep vreugde in de Heren, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wend uw weg op de Heren en vertrouw hem. Vertrouw op hem. Hij zal het doen. Niet jij, hij. En in het Nieuwe Testament heeft hij het al gedaan. Het is volbracht. Schep vreugde in de Heere, want dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wend uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij heeft het gedaan. Halleluja. Zo mogen we dit nu lezen. Hij heeft het gedaan. Oh, glorie, halleluja. Het is volbracht. Het is klaar. Het is voltooid. Ik ben volbracht in Christus Jezus. Ik ben terug in de hof. Ik mag eten van de boom des levens. Ik ben vrijgemaakt door de levende zoon. Door de levende God. Door de zoon van de levende God. Halleluja. Halleluja. Weet je, als wij in zijn rust zijn, betekent het niet dat je inactief bent. Dat benoemde ik net al. Je doet wel je ding, maar je doet het vanuit de rust. Weet je, je doet het vanuit de rust. En in principe is dat met alles zo. Ik bedoel, soms komen we bij God en dan werpen we onze zorg op hem. Weet je, en dan 1 Petrus 5 en 7 zegt, werp al je zorg op hem, want hij zorgt voor u. En dan ga je naar hem toe en dan zeg je, Heer, ik werp al mijn zorgen op u. Want dit is er aan de hand, dat is er aan de hand, dat is er aan de hand, dat moet geregeld worden, dat moet betaald worden, dat moet voorzien worden, ik weet het allemaal niet meer, ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik werp al mijn zorgen op u. Oké, en dan vervolgens sta je op, pak je al die zorgen weer op, neem ze mee onder je arm en dan ga je vervolgens proberen om zelf die zorgen weer op te lossen. Dan heb je niet al je zorgen op hem geworpen. Want dan probeer je het weer zelf te doen in eigen kracht. Nee, je moet dit doen. Ik heb gebeden, ik laat het nu los. Ik heb mij voorbereid, ik laat het nu los. Ik heb mijn taak gedaan, ik laat het nu los. Als je dat kunt, dan betekent het dat je in zijn rust bent. Dat betekent niet dat je inactief bent. Je doet wat je moet doen, maar dan daarna laat je het los. En dan vertrouw je gewoon op hem dat alles komt zoals het komen moet. En dat alles gaat zoals het gaan moet. Halleluja. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24 zegt, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En sterker nog, hij heeft het al gedaan. Leer om te rusten in hem. Want als jij niet kan rusten, kan God niet werken. Dat is ook een powervolle uitspraak. Als jij niet kan rusten, kan God niet werken. Het is zo makkelijk om in eigen werken te schieten. Het is zo makkelijk dat je het gevoel creëert bij jezelf dat je iets moet doen omdat God je anders niet kan zegenen. Maar de Bijbel laat ons zo duidelijk zien hoe het nou werkelijk zit. Galaten 2 vers 16 zegt, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet of dode werken, maar door het geloof in Jezus Christus. Daardoor worden wij gerechtvaardigd. En ook zijn wij in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees voor hem gerechtvaardigd. Als wij zijn gaan geloven dat als wij niet genoeg Bijbel lezen, niet genoeg bidden, niet genoeg tijd met God apart zetten en niet doordrukken in alles, dat God ons dan niet kan gebruiken, dat hij niet ons door ons heen kan gaan werken. Als wij dat zijn geloven, dan ben je jezelf tot wet geworden, lieve broeder of zuster. Je bent jezelf dan tot wet geworden. Weet je, maar verbreek dat gewoon in de naam van Jezus. Doe het weg uit je leven. Stap er van weg, loop er van weg, laat het los. Weet je, ga gewoon weg daarvan. Nee, ik stap in het volbrachte werk van koning Jezus. Weet je, die discipelen wilden ook allemaal graag weten wat ze allemaal moesten doen voor God, zodat ze in zijn werken mochten wandelen. En ik had het net natuurlijk ook al voorgelezen in Johannes 6. Van wat is nu het werk van God dat ze mogen doen? Of heb ik dan in voorgelezen? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval Johannes 6. Ze zeiden tegen hem, wat moeten wij doen? Vers 28, opdat wij de werken van God mogen verrichten. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus we hoeven alleen maar te geloven in Jezus. We hoeven alleen maar ons geloof te stellen in de genade. We hoeven alleen maar te geloven dat hij alles tot stand heeft gebracht. We hoeven alleen maar te geloven dat hij het volbracht heeft. En dat we niets hoeven toe te voegen aan dat volbrachte werk. Dat is wat we hoeven te doen. Alleen maar dat te geloven. Dan gaan we vanzelf gaan we vruchten voortbrengen die hij in ons produceert. Als wij in hem rusten, in hem gevonden, in hem opgebouwd worden. Dan gaat dat vanzelf. Dat gebeurt gewoon vanzelf. Dan ga je vanzelf ga je vruchten dragen. Maar jij kan rusten in zijn werken. Jij kan rusten in alle facetten. Hebreeën 4 vers 10 zegt, want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Ik bedoel, is het niet geweldig, is het niet fantastisch? Is het niet gewoon helemaal super top, geweldig, goed nieuws, het goede nieuws van het evangelie, dat we mogen weten dat al het werk is volbracht en dat wij nu vanuit zijn rust kunnen gaan wandelen? Dat is toch geweldig? Wij kunnen gewoon lekker aan de voeten van Jezus gaan zitten, zoals Maria. Weet je, Maria die zat aan de voeten van Jezus. En Martha die kwam van, heren, stoort u zich niet? Vindt u het niet vervelend dat Maria aan uw voeten zit en ik hier alleen maar aan het dienen ben? Ik vat het even samen. En dan zegt hij, Martha, je bent druk met allerlei dingen. Je maakt je druk over allerlei dingen. Maar Maria heeft het beste deel gekozen dat er niet afgenomen zal worden. Het beste deel is om te zitten aan de voeten van Jezus. Het beste deel is om in de rust te zijn. Dat is het beste deel, zodat we kunnen ontvangen. Er gebeuren geweldige dingen als jij in zijn rust bent. Het is de beste plek om te zijn. Jezus die ging zelf constant de berg op om in de rust de Vader te zoeken. En we hebben verschillende bijbelteksten die daarbij zijn. Markus 6, 46, Lucas 6, 12. In Lucas 9, vers 28 staat, het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En in Handelingen 10, vers 9 staat, dat Petrus ook het dak opklom om te bidden. En dan kreeg hij daar een visioen. En bij Jezus was het zo dat hij de berg op ging om te bidden met Petrus en Johannes en Jacobus. En dat zijn gezicht werd veranderd en zijn kleding blinkend wit werd. Dus er gebeurt iets als wij de stilte, de rust opzoeken en aan de voeten van de Heer gaan zitten. Weet je, ik bedoel, ik ga. Weet je, we zijn voor ons werk heel veel in Brazilië. En ook in andere landen in Zuid-Amerika waar heel veel bergen zijn. En ik pik elke dag wel een moment, 's morgens of 's middags of in de avond, wat dan maar. Ik pik altijd een moment om de berg op te gaan. Meestal in de ochtend. Om de berg op te gaan en om alleen te zijn met God. Om hem te zoeken. En om hem te loven en te prijzen, om aan zijn voeten gevonden te worden. Weet je, en daar gebeuren geweldige dingen. Ik krijg allemaal mooie inzichten. Ik krijg allemaal openbaringen. Ik krijg allemaal leiding van de Heer. Weet je, dus het is gewoon fantastisch om te weten en om te zien. Als jij in zijn rust bent en functioneert vanuit zijn rust, vanuit zijn volbrachte werk, kunnen er gewoon fantastische dingen gebeuren. Dus stel je vertrouwen, jouw geloof in het volbrachte werk van koning Jezus. En als je dat doet, dan kun je alles compleet loslaten. Alles loslaten. Efeze 2 vers 10 zegt, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus wij zijn voorbereid om goede werken te doen, die hij van tevoren heeft voorbereid. Heeft hij van tevoren bereid. Weet je, wij zijn geschapen in Christus om goede werken te doen. Goede werken. Dat wil zeggen niet jouw werken, maar zijn werken. Niet jouw kracht, maar zijn kracht. Niet jouw vermogen, maar zijn vermogen. Niet jouw prestaties, maar de prestatie die Jezus heeft gewerkt. Niet jouw moeite, maar de genade die alles heeft voorzien. Het betekent dat je jezelf volledig over kunt geven aan het volbrachte werk. Alles is gedaan. Filippenzen 1 vers 6 zegt, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot de dag van onze Heer Jezus Christus. Lieve mensen, hij is een goed werk begonnen in ons. Hij is een goed werk begonnen in jou en hij is een goed werk begonnen in mij. En in Christus Jezus zijn wij volmaakt geworden, Colossenzen 2 vers 10. Zijn wij volbracht, zijn wij een nieuwe schepping, kunnen wij ons bekleden met die nieuwe mens. Maar het werk dat hij door jou heen wil werken, het werk dat hij in jou begonnen is voor tot de dag dat we opgenomen worden of dat we naar de Heere toe gaan. Weet je, hij zal dat voltooien. Het is een belofte. Hij zal dat voltooien. dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Jij hoeft het niet te voltooien, hij. Jij hoeft het niet te werken, hij. Jij hoeft het niet te doen, hij heeft het gedaan. Hij heeft het betaald. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het voorzien. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Hij heeft het beschikbaar gemaakt. Hij. En je hoeft er alleen maar in te wandelen. Ga zijn rust binnen. Het is nog steeds van kracht. Die belofte is nog steeds van kracht. Hebreeën 4 vers 1 zegt, laten wij er beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is. De belofte om zijn rust binnen te gaan is nog steeds van kracht. Jij kunt zijn rust binnen gaan. Jij kunt gaan wandelen vanuit wie je bent in Christus. Jij kunt gevonden worden aan de voeten van Jezus. Jij kunt in hem gevonden, geworteld en opgebouwd worden. Jij kunt putten vanuit wie je bent in Christus. En jij kunt jezelf vrijmaken van werken, dode werken. Je kunt jezelf vrijmaken van zelfverdienmodel, van prestaties en al die dingen meer. Je kunt zijn rust binnengaan en ontspannen en weten dat God is in control. Want het werk dat hij in jou begonnen is, zal hij voltooien. Hij zal het voltooien. Hij zal het doen. Vertrouw op hem, hij zal het doen. En hij heeft het al gedaan in Christus Jezus, halleluja. Dus leg al je werken af, leg al je moeite af. Bekeer je van al je onbedoelde eigen prestaties. Ga zitten van aan de voeten van Jezus en vertrouw op hem. Dan weet je wat je moet doen. Weet je? En als je het doet, doe het dan vanuit zijn rust. En weet dat alles, alles, maar dan ook alles goed is. God is goed. Weet je, God gaf mij dat inzicht over zijn rust binnengaan en wandelen vanuit zijn rust, bewegen vanuit zijn rust. En het heeft mijn leven een stuk makkelijker gemaakt. Ik zeg niet dat ik het al heb gegrepen. Dat zegt Paulus ook. Ik denk niet dat ik het al gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergeten naar wat achter mij ligt, maar uitstrekken naar wat voor mij ligt. Halleluja. Weet je, ik zeg niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik heb het wel begrepen. En ik ben er heel hard mee onderweg. Om steeds meer vanuit de rust de dingen te doen. En de dingen los te laten waar je toch geen controle over hebt. Om gewoon op te vertrouwen dat het werk dat hij in mij begonnen is, dat hij dat zal voltooien op de dag van onze Heer Jezus Christus. Het is klaar. Het is volbracht. Ik ben volbracht. Jij bent volbracht in Christus Jezus. Wij hoeven niets meer toe te voegen aan onze zaligheid. We hoeven niets toe te voegen aan onze rechtvaardiging. We hoeven niets toe te voegen aan de zegen van de Heer. We hoeven niets toe te voegen aan zijn beloftes. We hoeven niets toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus. We hoeven niets meer toe te voegen. Nogmaals, dat betekent niet inactief zijn. Weet je, ga heen, draag vrucht. Weet je, vermenigvuldig jezelf. Wees het licht en het zout van de aarde. Zorg voor de weduwe en de armen en de wezen. Weet je, doe de dingen die hij ons opdraagt om te doen. Maar niet om op een of andere manier gunst of wat dan ook van God te verdienen of te krijgen. Maar gewoon omdat het allemaal klaar en volbracht is. En je daar gewoon in kunt wandelen. Je kunt er gewoon in wandelen. En je kunt erin wandelen vanuit zijn rust. Want het is oké. Jij bent oké. Jij bent klaar. Jij bent volbracht. Je bent voltooid. Halleluja. Als dat niet een of andere geweldige waarheid is, lieve mensen, dan weet ik het niet meer. If this doesn't light your fire, then your wood is wet. Halleluja. God is een goede God. En jij kunt in zijn rust zijn en blijven. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Mijn vrede. Mijn rust. Mijn volbrachte werk. Dank u, Jezus, dat u dat voor ons heeft gedaan. Dank u wel dat u alles heeft voorzien. Ik hoop dat je hierdoor gezegend bent. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Handvatten, bemoediging, antwoorden, inzicht, wat het ook is. Weet je, als het maar is tot eer en glorie van zijn geweldige naam. Halleluja. Als je getuigenis hebt naar aanleiding van deze lessen of wat dan ook, weet je, laat het ons dan even weten via de website of de socials. God bless you. Ik hou van jullie en hopelijk tot een volgende les. Doedoeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to teach on how to harness your emotions. I've got a book on this title, by this title, teaching on CD and DVD. And then we've got a package that we're calling the Get a Grip package. That's what this cup is. It's part of this package, Get a Grip. It's got a tire mark on it in our AWM website. And this teaching includes teaching from Philippians where Paul was in prison and he taught about happiness. He said, rejoice in the Lord always. And he talked about more joy and happiness while he was in prison than any other writing he ever made. And again, see, this just flies in the face of modern day psychology that says your circumstances, your environment dictate and control your thoughts, therefore your actions and your emotions. The scripture and Paul's own examples show that that's not true. And so what I've been doing this week is to contrast psychology and Christianity, not because I'm against anybody or I'm attacking anybody, but I'm just saying that Jesus said traditions and doctrines of men make the Word of God of none effect. And if there are attitudes, values, concepts that are contrary to God's Word, that if I don't counter them and uproot those things, they will choke the Word of God and keep it from bearing fruit. And so I've been contrasting this week four major differences between psychology and Christianity. The first one I talked about is basically the belief by psychology that your environment dictates your thoughts and therefore your actions, and then emotions are just the byproduct. They just follow whatever happens to you. I would say that the majority of people pretty much embrace that. You know, we have things in our society today, and this may be a little bit of a, you know, a strain from the pure subject that I'm talking about, but to me it's all related. But in our society today, people will get drunk and then they drive drunk and they have a car wreck and they kill somebody, and you know, they may get punished to a degree, but they're given a pass because they were incapacitated. They didn't know what they were doing. And see, that goes back to that, well, I wasn't in control. You are the one who chose to get drunk. You are the one who chose to do that, and therefore whatever comes as a byproduct of those choices, you are responsible for. But psychology, see, will say, oh no, it was their environment. It was this situation. They were depressed, and so that's why this happened, and they aren't responsible for what happened. You are responsible. Boy, let me say this. I know this will raise the ire of some people, but you're responsible if you're depressed. It's not just a chemical reaction. Your emotions follow your thoughts. They don't just follow circumstances and experience, and if this happens, you're just like an animal and you've got no choice but to be, you know, angry or bitter. I've had people kidnap me. I've had people threaten to kill me. I've had people slander me, do a lot of things. I've had people spit in my face while I'm talking to them. And did you know, I can guarantee you that my circumstances, my environment caused an emotion. I mean, when they spit in my face, it didn't make me want to reach out and hug them and say, oh, thank you. I mean, I wanted to punch their lights out. I can agree with that. But where I disagree with psychology is that I am not just, you know, abandoned to my emotions. And if I feel something, therefore I've got to vent, let it out. I know that I've got on the inside of me love, joy, and peace, Galatians 5:22, and that I had a choice whether I became bitter or better. And you could ask, I had some of my staff with me, and you could ask them, when this person spit in my face, I just wiped it off. I didn't miss a single word in the sentence. I didn't retaliate in anger. I didn't get mad. I kept telling them about the love of God. I chose. And see, psychology, well, you're in denial. Well, psychology is in denial that there is another part of me. And they just think that you are destined to these things. So if what they're saying is true, the only way that you could ever change your emotions is to change your circumstances, to change your environment. And that, again, is totally contrary to Scripture. Man, the Scripture, you know, talks about, I'm going to bless the Lord at all times, not just when everything is right. See, if you embrace these attitudes of psychology, it leads you to praying and saying, oh God, get rid of everybody in my path today who's going to rub me the wrong way. Don't let me have any negative circumstances. And that's the way that most people pray, is to change everything outside. God, if I just had a new wife, a new husband, if I had a new set of kids, if I had a new job, if I had this, if I lived in a different house, if I had a better car, and we're always looking to all of these external things for making our life better. And yet, man, there are thousands of examples of people in Scripture who were under terrible situations, terrible oppression, and yet they just chose to believe God. You know, one that pops to my mind is in 1 Samuel chapter 30, and David, after 13 years of running from his father-in-law and his father-in-law trying to kill him, and he had to act like he was crazy one time and let his spit drip off of his beard so that people would think, you know, that he was crazy. Back in those days, they believed it was demonic, which I'm not sure that that's wrong. And they believed that a person who was crazy was demonic, and that if you did anything to him, that it's liable, those spirits were liable to come on you. And so if you were a crazy person, they just gave you a wide berth and let you go. And in order to save his life, David, the one who was anointed to be king, the one who God had given all these great promises to, had to act like a crazy man and let his spit drip off of his beard and scribble on the wall and act like he was lunatic in order to escape. He'd been through these terrible things for 13 years. And finally, as he was out with his men one day, he came back and the Amalekites had destroyed his city, had burned all of his goods, had taken everything spoil, including the women and children. And now his own men were ready to kill him. Did you know that this would have been a great opportunity for David to be depressed? 13 years of serving God and everything had gone south, not north. Everything was getting worse instead of better. And yet, when his men spoke of stoning him to death, psychology would say, well, you are in denial if you don't have these problems, if you don't do these things. It says David encouraged himself in the Lord his God. I think that's 1 Samuel chapter 30, verse 5. And he had a choice, and he chose to encourage himself. When there was a situation that there was nothing encouraging, psychology would say, you're in denial. You just need to vent. You need to let it out. If he would have let it out, his men would have killed him. And it was less than 48 hours before all of his promises that God had made to him began to start coming to pass. He became king, and David just began to be blessed. And here we are 4,000 years talking about him. And if he would have given in to his emotions and just let them go, he'd have been dead. We'd have never heard of him. We wouldn't be talking about him 4,000 years later. I'm telling you, he harnessed his emotions. He chose. He realized he wasn't just an animal, that he was a person that had the Spirit of God living on the inside of him, and he could choose to go contrary to what he felt. Now, in that very passage of Scripture, 1 Samuel chapter 30, it talks about he cried until he had no more power to weep, but then he got up and broke it. Many people see will just let their emotions absolutely dominate them, and they don't realize that they can control their emotions. You can choose how you want to feel. I know many of you don't believe that, and that's the reason that your emotions are out of control. You know, I had a situation when I first went to Pritchett, Colorado, and I'm not going to give you the whole story, but for the first time in my life, I'd been in ministry for about maybe 8 years at that time, and it had been struggle after struggle after struggle. And finally, when I was in Childress, Texas, we began to have about 50 people come to church. We began to see some things happening. Jamie and I were eating for the first time on a regular basis. We would have to go days and weeks without food because we didn't have money. We were finally beginning to prosper, and God called me to go to Pritchett, Colorado, which was a town of 144 people, 10 people in the church. And compared to where I was in Childress, where we had 50 people in church and, you know, 5 or 6,000 greater potential in Childress, Texas, it was a step, you know, back. There was no way to leave Pritchett except feet first. I mean, it wasn't a stepping stone to anything, but I knew that God told me to do it. So I went there, I gave up the first little bit of security and success I'd ever seen in my life, and we went to Pritchett out of nothing but just obedience to what God told us to do. I got there, and within just a few months of me being there, the people got so mad at me over some of the things I was teaching, not all of them, but some of the ones who were, you know, the ones who had been there all of this time. Our church grew from 10 to 100 people in a town of 144. If you go by percentages, it was a huge success. But there was people in that church that got mad because it was people from out of town coming. It wasn't just the regulars. They wanted to go back to their 10 people. They wanted to go back to singing their old hymnal instead of singing the nursery rhymes, is what they called it, that I did. And people began to criticize me, and things began to happen. And I got accused of committing adultery, stealing money from the church, which I didn't even take a salary. And they accused me of stealing money. They accused me of being drunk and doing dope and sexual immorality. I mean, it was just unreal, the things, the opposition that were coming against me. And I got discouraged. And I wanted to have a pity party. And I mean, I sat down and I was just waiting on Jamie and the boys to go to sleep so that I could go into the basement and I could throw myself a pity party. I mean, I'd already sent out all my invitations. All of the demons in Baca County, Colorado had gathered and they were waiting for me to just get down there and gripe and complain and talk about how unfair it was. And that would have been their inroad into my life. And I was just waiting for the family to go to bed. I was drinking some tea, and I just happened to sit down at the table, flop my Bible open, and there was Galatians 5, 22 and 23. It says, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. And when I saw that, I knew instantly what it was saying. I knew that even though I felt hurt and pain and discouragement and depression, and I actually wanted to vent it. I just felt like I'd feel better if I got down and griped and complained. And see, that's exactly what psychology will tell you to do. Don't hold it in. Let it out. You need to vent. You need to get all this stuff out in the open. If I'd done that, all of those demons would have used that as an inroad to come into my life. And I don't know if I would have recovered from it or not. But if I would have recovered, it would have been traumatic and it would have cost me something and it would have caused a lot of problems. But when I saw that scripture, I just decided that, you know what? I am not an animal that just has to respond a certain way. On the inside of me, I've got love, joy, peace. And I had a choice. Was I going to go by just my soulish emotions? That's what the Bible calls the flesh. Was I going to walk in the flesh or was I going to walk in the Spirit? Was I going to go by who I am in Christ or was I going to go by just what I felt? And when I first saw this and got to thinking about it, I knew what the Lord was trying to say to me. He was telling me that you need to pull your thumb out of your mouth and regardless of how you feel, act in faith, do what's right. But I wanted to gripe and complain. So I struggled for a while. It might have been 30 minutes or something. And finally, by the time the family got to sleep, I just decided to go down into the basement. And I didn't feel like praising God. I still felt like griping and complaining. But I just chose to start blessing God. The Bible says you choose life or death, blessing or cursing. Depression is death. It's a curse. I chose life, and I just chose to start rejoicing. I didn't feel like it, but just by faith, I started praising God, saying, God, this is going to come to pass. That's why it came, was so it could pass. It's not going to last. And I began to look past this, and I began to look at the promises of God, and I began to rejoice in what God had done for me and the people who were receiving instead of looking at the people who were griping and complaining. And I just chose to praise God and to change my focus and my thinking and take it off of the negative and put it on the positive. And within just a very few moments, I mean the joy of the Lord that was already in me got to flowing out. Here is a major point. I made reference to this briefly, but if you are depressed, you chose to be depressed. And some of you might think, oh, I did not. I don't want this. I don't like it. But you chose to allow your thoughts to be dominated and controlled by your negative circumstances. And some of you think, but I can't help it. Well, see, again, you are showing the inroad and the impact of psychology on your life. You think that it's just environment that controls your thoughts. I've already used probably 3 or 4 dozen scriptures showing you where you are commanded to rejoice at all times, even in tribulations. Bless the Lord at all times. His praise continually be in your mouth. On and on. God would be totally unjust to say, let not your heart be troubled if you couldn't do it. You can do it. See, you have believed a lie, and whether you know it, when I say that you've chosen to be depressed, it may not be that you just said, all right, I want to be depressed, but you chose to believe that you can't control your thoughts. You chose to believe that you're in denial if you don't just fall apart like a $2 suitcase when something bad happens to you. You're the one that chose to believe that. You can choose to believe what the Word of God says. And just like I'm giving you this example, you could choose to sit there and praise God if you have to through gritted teeth and say, I am not going to go by what I just feel in my heart. I am going to control my emotions. And you start focusing. You take your attention off of the negative. See, what I had to do, there were people in that church that were criticizing me and lying about me and slandering me and doing things. And sure, I had problems, and sure, they existed. And in just a human way of looking at it, maybe I had a right to gripe and complain and be depressed. But there was also people that were receiving. There were people's lives that were being changed. My time there in Pritchett, Colorado, set some things in motion that have turned out to be some of the greatest blessings in my life. And you know what? I just chose to focus on the good. Every person watching this program, I'm not saying that you don't have problems, but I am saying that you have some good things too. If you're watching this program, did you know you have a television and you are listening to the truth and you're hearing a man, maybe some of you are in the deepest part of Africa, China. This program's seen all over the world. You are having God speak to you through someone and tell you the truth. You could choose to rejoice in that. You could choose to embrace these scriptures. And you could choose to start thinking on the promises instead of the promises. And I'm telling you that your emotions will follow your thoughts 100%. If you think on the things that are depressing you, you will be depressed. If you think on the promises of God and if you see your future, you couldn't help but be rejoicing. And somebody says, but the doctor says I'm dying. I don't have a future. Well, you're too short-sighted. If you die, the worst thing that would happen, if you know Jesus, you go to be with the Lord. You live forever in heaven. You have a mansion. You live on streets paved with gold. There'll never be any adversity. There'll never be anything. All of the former hurts and pains will be totally passed away. Your future is so bright, you got to squint to look at it. If you looked at things that way instead of just saying, oh, I'm going to die, that's the end. No, it's just the beginning. And even beyond that, you could go to the Word of God and take promises about how God can heal your body. You can be healed. I've seen my son raised from the dead. I've seen blind eyes open, deaf ears open, people come out of wheelchair, people healed of cancer. I've seen every kind of miracle that you can imagine. God still does those things today. You could choose to think on that. And if you thought on that, your emotions will follow your thoughts. If you think about the goodness of God, even if worst case scenario, you die and go to be with the Lord, think about heaven, what a blast it's going to be. It would take away your depression and discouragement. I've actually been with people who died and they went out with a shout because, man, they knew that this was just the beginning. It wasn't the end. Death isn't even a reason to gripe and complain and to be fearful for the Christian. Man, it says over in 1 Corinthians chapter 15, verse 55, oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your victory? It's been taken away through Christ. If worst case scenario happens and I die, I'm going to go spend eternity with the Lord, and that's pretty awesome. Amen. And I could rejoice on my deathbed. And if I can choose to believe, I could even get healed and prolong my life here so that I finish my course and do what God told me to do. If you're depressed, you chose to think on the negative things in your life instead of think on the positive. And somebody's watching this program thinking, well, there isn't anything positive. Boy, I wished you were here. I just asked you to bend over so I could give you a good swift kick in the rear. Man, you're breathing. The Bible says if you have breath, let everything that hath breath praise the Lord. If you're still breathing, you should be praising the Lord. You got something to be praising God about. Most of you live in a free country. Most of you have unlimited potential, and we've got it so much better than most generations that have been before us. And yet there's people that just choose to look on the things that are wrong in your life. There's always going to be something wrong. I've been serving God with my whole heart for 47 years. I have seen God do some great things, but you know what? I still got problems. If I was to tell you about some of the things facing me, some of the potential problems, about family members, about different things that have happened and stuff, I could be as depressed as any person watching this program. But I just choose to focus on the good. Your emotions follow your thoughts. your thoughts. If you focus on negative things, something would be wrong with you if you aren't depressed. I saw a bumper sticker on a car that says, if you aren't depressed, you aren't paying attention. And you know, if you're just going to be a humanist and look at it without God, that's absolutely true. Our world is going in a bad direction. There's terrible things happening. And in just the natural realm, if you aren't depressed, something's wrong with you because it's depressing what's happening. There's depressing things happening. The news media is masters at just pointing out what's wrong, and they present all of the bad news. They don't tell you the good stuff that happens. So in just the natural realm, something's wrong with you if you aren't depressed. But if you're born again, you can choose to think on the good things instead of the negative things. You can choose to think on the promises instead of the problems. If worse comes to worse, and if you didn't see your healing or your prosperity or your marriage restored or whatever it is that you're believing for, if you didn't see it happen in this life, the worst thing that could happen to you is you go to heaven and you spend eternity with God Almighty where everything is perfect, no more sorrow, no more grief, no more pain. All of the former things are passed away. And if that won't make you rejoice, man, if that doesn't light your fire, your wood is wet. Your emotions will follow your thought. You know, I played on our program yesterday the testimony of Nicole, who was manic depressive, and she tried everything to cope with it, and she was just having to limp through life. And then she got hold of the Word of God and chose to focus on God and what He's done for her and the promises of God. And Nicole was able to totally overcome manic depressive. No medication, no problems. She's now helping other people. I'm telling you that the way that the world, the way psychology is approaching problems is maybe better than nothing, but it is infinitely, woefully short of what true Christianity and the Bible has to offer. You are not doomed to just be a victim the rest of your life. You can overcome. You are not just a product of your environment. You are a product of God, and you can choose to focus on what God has done for you, and you can break any addiction, any phobia, any problem that you have, not through therapy, but just through getting the Word of God. The truth will set you free. That's what I've been sharing with you. And praise God, I believe it's making a difference in people's lives.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Prijs God, we gaan vandaag spreken over de zalving van de Heilige Geest. En het sluit heel goed aan op vorige week waar er werd gesproken over de Heilige Geest. En vandaag gaan we eigenlijk inzoomen op de zalving van de Heilige Geest. Nou, voordat we dat doen wil ik een stukje prediking voorlezen van Smith Wigglesworth. Als je een beetje het onderwijs ook van Frontrunners hebt gevolgd, heb je gezien dat ook Tom heeft iets onderwezen over het leven van Smith Wigglesworth, apostel van geloof. En ik heb even een stukje vertaald van zijn onderwijs, waarin hij ook specifiek ook spreekt over de zalving van de Heilige Geest. Hij zegt het volgende, luister eens, alsof hij het vanavond spreekt. Er zijn mensen die op God beginnen te wachten en ze weten niet waarop ze wachten. Ze hebben geen idee. Ik geloof dat God de zaak zo maakt dat je er niet uit kunt komen. Je mag het weigeren, je kunt binnen zijn bereik komen en buiten de grenzen ervan komen, maar het is voor jou. Het is een persoonlijke doop, het is geen kerkdoop. Het is voor het lichaam van gelovigen die door dit heerlijke wachten moeten worden bekleed met de kracht en zalving of zalving van de geest. Wat bedoel ik met te zeggen dat het geen kerkdoop is? Wel, ik bedoel dat mensen hun gedachten op een gebouw richten als ik kerk zeg. Zie je? Het zijn de gelovigen die het lichaam samenstellen. Gelovigen in de Heer Jezus Christus. Welke groep of geloofsbelijdenis of denominatie ze ook zijn. Ik zeg je ook dat Paulus zover ging om te zeggen dat sommige mensen heel vreemde ideeën hebben over wie er klaar zullen zijn voor de komst van het koninkrijk. Alle in Christus zullen gereed zijn en je moet beslissen of je in Christus bent of niet. De schrift zegt in de eerste vers van Romeinen hoofdstuk 8. Er is dus geen veroordeling voor diegenen die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Als u daar bent, prijs de Heer. Dat is een goede positie. Ik vraag de Heer dat hij ons allemaal naar die plaats zal brengen, want een wonder zal het zijn. Ik wil dat je ziet dat het idee van de meester was dat er een rivier stroomde door iedereen die tot hem komt. Wat je er ook van vindt, Jezus wil dat jouw redding als een rivier is. En ik weet zeker dat Jezus het ideaalbeeld is voor ons allemaal. Het gebrek aan vandaag is het gebrek aan begrip van die gezegende volheid van Christus. Hij kwam om niets minder te doen dan ons te belichamen met dezelfde manifestatie die hij had. De manifestatie van doen. Ik wend mij even tot Jezus' houding in de Heilige Geest. Ik zou willen dat u daar een plan in ziet. In Handelingen 1 zien we dat Jezus, dat er staat, zowel begon te doen als te onderwijzen. In vers 1. De gelovige moet altijd zo vol zijn van de Heilige Geest dat hij begint te doen. En dan kan hij onderwijzen. Hij moet klaar zijn voor de man op straat. Hij moet onmiddellijk klaar zijn, stromend als een rivier. Hij moet drie dingen hebben, bediening, operatie en manifestatie. En die drie dingen moeten altijd in het verschiet liggen. We behoren zo vol te zijn met de manifestatie van de kracht en van God, dat wij in de naam van Jezus de macht van Satan absoluut kunnen vernietigen. Wij zijn in de wereld, niet van de wereld. Johannes 17, vers 11 en 14. Jezus overwon de wereld, Johannes 16, vers 33. En wij zijn in de wereld om haar aan God te onderwerpen als overwinnaars. Wij zijn niets in onszelf, maar in Christus zijn wij meer dan overwinnaar. Romeinen 8, vers 37. Door het bloed van Jezus. Meer dan een match voor satanische machten in elk opzicht. Mogen de Heer ons daarom laten zien dat we van onszelf losgemaakt moeten worden.

0: worden. Als je jezelf onderzoekt, zul je natuurlijk zijn. Maar als je naar God kijkt, zul je bovennatuurlijk zijn. Als je een grote God hebt, heb je een kleine duivel. Als je een grote duivel hebt, heb je een kleine God. Mogen de Heer ons laten zien dat we zo vol van de orde van de geest van leven moeten zijn, dat we altijd hem overwinnen die de macht van de dood had, dat wil zeggen de duivel, zoals Hebreeën zegt. Amen. Prijs God, bold hè, wat hij zegt. Maar dit is kenmerkend natuurlijk van een groot man van God die spreekt over de zalving van de Heilige Geest, over de manifestatie. Dat is waar we vanavond over willen spreken, de zalving van de Heilige Geest. En de zalving van de Heilige Geest is de gemanifesteerde kracht van de Heilige Geest. En het is het verlangen van God dat wij daar ook in wandelen, in die kracht van de Heilige Geest. Jezus ging rond, we hebben dat ook vorige week gezien in de Handelingen 10 vers 38, hoe God Jezus zalfde met de Heilige Geest en met kracht. Zeg eens kracht. Hij zalfde Jezus met de Heilige Geest en met kracht. En de Bijbel zegt, hij ging rond, goeddoende, genezende, allen die onderdrukt waren door de duivel, want God was met hem. Nou, Jezus deed deze wonderen en tekenen, maar hij deed ze niet alleen. De Bijbel leert ons in Lucas hoofdstuk 9 en Lucas hoofdstuk 10, dat hij op een gegeven moment zijn apostelen uitzond. Hij koos de 12 en hij gaf hun macht, hij gaf hun autoriteit over demonen en hij stuurde hen uit om wonderen en tekenen te doen. Hij gaf ze de autoriteit en hij stuurde ze uit. En een stuk later zie je dat er nog 70 andere mensen, we weten niet precies waar ze vandaan komen, maar die 70 ook, die worden gezalfd, die worden uitgestuurd om te genezen, zegt de Bijbel, om te genezen en het koninkrijk van God te verkondigen. En vervolgens zien we ook dat de discipelen nog andere mensen tegenkomen die het demon aan het uitwerpen zijn. En eigenlijk zeggen ze van die man die moet stoppen. Hij doet dat in de naam van Jezus, maar ze komen bij Jezus terug. Deze man die hoort niet bij ons en hij doet toch diezelfde dingen in de naam van Jezus. Jezus zegt laat hem, laat hem. Dus daaraan zien we de wil van God is dat mensen gelaten worden en dat mensen uitgezonden worden. En dat het niet alleen een exclusief iets is van de apostelen, maar dat elke gelovige uiteindelijk, want dit is wat we zien in Handelingen 2 gebeuren, dat hij zegt, je zal kracht ontvangen als de Heilige Geest over jou is gekomen. En jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot het einde van de wereld. Je zult kracht ontvangen en je zal de wereld overgaan. En je zal dit goede nieuws zul je brengen aan deze wereld. Jullie zullen mijn ambassadeurs zijn, zegt God. Jullie zullen mijn dragers zijn van kracht. En net zoals Jezus die 12 uitzond, net zoals Jezus die 70 uitzond, zo zendt hij ook ons uit. Met diezelfde Heilige Geest. Wie weet, er is maar één Heilige Geest. Als de Heilige Geest over jou komt, is dat dezelfde Heilige Geest die Jezus had. Er is één Heilige Geest die hij wil laten werken door elke gelovige. Dit zijn de tekenen die de gelovigen zullen volgen. En de Bijbel somt het op, hoe ze demonen uit zullen werpen, hoe ze handen zullen leggen op zieken, hoe ze in vreemde talen zullen spreken, hoe ze giftige dingen zullen drinken en het zal hun niet deren. De Bijbel spreekt over tekenen, manifestaties van de gelovige die gevuld is met de Heilige Geest. En vandaag spreken we daarover, net als vorige week, over wat het betekent om gevuld te zijn met de Heilige Geest en met de zalving. En we gaan dat begrip zalving gaan we bekijken in het woord van God, de zalving van de Heilige Geest. We gaan leren deze les wat de zalving is van de Heilige Geest. Wat de zalving deed ten opzichte van Jezus zijn werken. En wat de zalving door ons leven betekent. En hoe je de zalving meer ruimte kan geven in je leven. Ik ben eigenlijk opgegroeid met ook wel dat begrip. Zalving in de Pinkstergemeente waarin ik groot werd. Werd veel gesproken over wel de zalving. Maar ik kreeg dan eigenlijk gewoon opgroeiend als jongen niet heel veel begrip van. Ik had niet echt door wat het was totdat het me raakte. Totdat het in mijn leven kwam. Totdat de Heilige Geest in mijn leven kwam en ik begon te ervaren de kracht van God. En toen besefte ik ineens, wauw, de zalving van God is de kracht van God. En de kracht van God brengt altijd iets teweeg. Brengt iets teweeg in je. Doet iets krachtigs. En ik geloof dat de zalving van de Heilige Geest ook hier vanavond is om groot en krachtig te werken in jouw leven. En misschien heb je ook dat nog nooit ervaren, misschien de kracht van God. Maar God verlangt dat we gevuld zijn met de kracht van God. En ik was zo blij toen ik die bron ontdekte, dat ik erachter kwam, dit is de wil van God, dat Gods kracht in mijn leven is. En sindsdien ben ik verslaafd geraakt. Verslaafd aan de Heilige Geest wijn. Amen. Verslaafd aan de Heilige Geest zalving. Halleluja. Oh, halleluja. We gaan lezen Lucas hoofdstuk 4. Wil je eens opzoeken, Lucas hoofdstuk 4. De tekst waar Jezus onderwijst, waar Jezus begint te prediken in de stad waar hij opgroeide, Nazareth. En waarin hij eigenlijk de boekrol van Jesaja krijgt aangegeven. En hij begint te lezen volgens Jesaja hoofdstuk 61. En met dat hij het leest, komt dat woord tot leven. Dat woord komt tot leven omdat hij die vervulling is van die profetie die Jesaja honderden jaren geleden had geprofeteerd. Hij staat nu op dit moment, er was geen toevalligheid aan dat hij net die boekrol, dat het die dag, die tijd was om die boekrol te lezen. Hij kreeg hem, hij stond in die rol, God was perfect gepland, hij begon te lezen en de kracht van God begon zich te manifesteren in een vorm van autoriteit. Maar ook wat een enorme aanstoot veroorzaakte op dat moment. Maar een enorme autoriteit en mensen beseften, wow, er zit lading in wat Jezus zegt. Moet je eens kijken wat hij zegt, Lucas 4 vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug, door de kracht van de geest, terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven en toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Zeg eens, gezalfd. Daar spreken we over vanavond. Omdat hij mij gezalfd heeft. De geest van de Heere is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Dat is Jubilee. Amen. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Het jubeljaar. Dat is de eerste tekst die we lezen. De tweede tekst die ik met je wil opzoeken is 1 Johannes 2 vers 20. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 20. Eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 2 vers 20. De brieven van Johannes die je kunt vinden eigenlijk net voor Openbaringen waar je Judas vindt. En dan de brieven van Johannes. Achterin je Nieuwe Testament. Het is nog makkelijker in je Bijbel app. 1 Johannes 2 vers 20. Daar staat... Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Oké. 1 Johannes 2 vers 27, 7 versen verder, vers 27. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, en zoals u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Oké, dus het spreekt over een zalving. Het spreekt over een zalving die gegeven is, over een zalving die jou onderwijst. Over een zalving waar Jezus over spreekt in Lucas hoofdstuk 4 vers 14. De geest van de Heere is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. Nou, in onze tijd zijn wij niet meer zo bekend. Wij zijn niet meer ontzettend bekend met zalving als zodanig. Misschien als we kerkelijk zijn, dan komen we het wel eens tegen. Maar als je de verhalen kent uit de Bijbel, dan zie je wel verschillende momenten dat mensen gezalfd werden. Denk aan David. Oké, daarvoor koning Saul natuurlijk, maar denk eens aan het verhaal van David dat de meeste mensen zullen kennen. Samuel de profeet beseft, weet je, de tijd is voorbij van Saul en was aan het rebelleren tegen God. God zegt tegen Samuel, stop met rouwen, neem je kruik, vul hem met olie en ga naar het huis van Isaï, want ik heb daar een nieuwe koning uitgekozen en jij moet hem zalven. Dus hij gaat er met een hoorn vol met olie. Gaat zo'n horen van zo'n dier, weet je wel, die mensen ook al aan de muur hangen. Dat soort dingen, zo'n hol ding, gevuld met olie. En hij gaat naar het huis Isaï en hij zegt, de Heere heeft gekozen hier een nieuwe koning. En we kennen het verhaal hoe hij op een gegeven moment denkt, wauw, de koning, hij haalt zijn grootste zonen, haalt hij tevoorschijn, Eliab en al die andere namen, die worden daar op een rijtje neergezet. Het waren beren van gasten. En op een gegeven moment hij zegt, de Heere zegt tegen hem, dit is hem niet. En allemaal, en Isaï had gezegd, dit zijn mijn zonen. En Samuel, weet je wel, staat er met die kruik en God zegt, het is hem niet. En hij kon zijn olie niet kwijt. Hij kon zijn zalving niet kwijt. Hij kon zijn zalving, hij staat daar met die hoorn, hij kon zijn zalving niet kwijt, want God zegt, het zijn allemaal deze niet. Hij zegt, zijn dit echt allemaal? En Isaïe begint Nee, was ook natuurlijk verbaasd dat het niet een van die knappe grote gasten was. Nou, ik heb er nog één en die zit daar achter in het veld en die zit bij de schapen. Hij is, ik wil hem wel roepen als je wilt, maar ik weet in ieder geval zeker dat hij het niet is. Dat was een beetje de boodschap. Haal hem. Oké, dus David die komt daar binnen. David wordt geroepen. En terwijl David daar komt binnenlopen, zegt God tot de profeet Samuel, dat is de nieuwe koning. Zalf hem. En te midden van zijn broers giet dus die profeet, die giet die olie uit die hoorn, giet dat zo over zijn hoofd heen, terwijl iedereen staat te kijken. En op dat moment ontvangt hij dus, dat is een instructie van God, en daarin zien we het beeld wat werkelijkheid werd, wat werkelijk substantie kreeg in de tijd van de Heer Jezus Christus. Maar daar zien we het beeld van de Heilige Geest. Op dat moment met het uitgieten van die olie ontving David een autoriteit en een bekwaamheid en een positie en een bediening die hij daarvoor nog niet had. In dit geval een natuurlijke invulling, een natuurlijk leeggieten van een zalving waar God zijn kracht aan verbond. En vanaf dat moment was de bestemming op zijn leven en zijn positie in de geest en de autoriteit die hij bekleedde was door God gegeven. Hij was koning. Hij was een herdersjongen, maar op dat moment was hij ineens koning. Had hij ervoor gewerkt? Had hij een diploma gehaald? Hij was zelfs de vergeten zoon. Die kwam niet eens in aanmerking volgens het oordeel van zijn eigen vader. Hij was totaal gedisqualificeerd in de ogen van mensen, maar God had hem gekozen. En er veranderde dus iets geestelijk gezien toen de olie over hem kwam. Er veranderde iets in zijn positie. Wat gebeurde daarna? Hij ging gewoon terug naar de schapen. Want die schapen moesten verzorgd worden. Maar je zal merken, als jij je focust op de schapen van God, dat God je echt wel weet te vinden. En daar is dienstbaarheid. Een belangrijke focus, het thema, wil je komen in je bediening, is dienstbaarheid. Weet je, wees bezig met de schapen van de Heer Jezus Christus. Je zal merken, God weet je te vinden. En er komt de zalving over hem en we weten ook het verhaal dat Saul bleef nog heel lang koning. Ik vond het altijd een vreemd ding, want weet je, maar de zalving was van hem afgehaald als zodanig. En de autoriteit was geplaatst op David. En David zei, ik ga die gezalfde van de Heere, Saul, ga ik niet aanraken. Dus er ging nog heel veel tijd overheen. Tientallen jaren gingen er overheen voordat hij ging wandelen in die autoriteit en in de zalving die op zijn leven was gegeven. Maar door die tijd heen zien we, zelfs in die achtervolgingen waarbij Saul zijn leven probeerde zuur te maken, zien we dat hij functioneerde in een bijzondere, David werd een bijzondere drager van de tegenwoordigheid van God. Een bijzondere drager van de tegenwoordigheid van God. En die zalving is het kenmerk. En als de zalving van de Heilige Geest over jou komt, verandert dat jou. Geeft dat jou een andere identiteit, een andere plaats, een andere bekwaamheid. Net zo goed als dat iets veranderde in David, verandert dat jou in iemand in wie autoriteit, kracht en Heilige Geest tegenwoordigheid is. Het verandert jou van een normaal mens, misschien gedisqualificeerd, misschien min geacht door mensen om je heen, misschien mensen die niks bijzonders in jou zien, ineens tot een positie van autoriteit. Niet vanwege je eigen bekwaamheid, maar omdat het een teken is, God kiest jou uit. Jezus zegt ook, jullie hebben mij niet gekozen, ik heb jullie gekozen. Opdat jullie zouden gaan en opdat jullie vrucht zouden dragen en dat jullie vruchtblijvend zou zijn. Maar de zalving van de Heilige Geest verandert alles. De zalving van de Heilige Geest is de bovennatuurlijke bekwaamheid om wonderen te doen. En dat zien we dus hier in deze teksten zoals die hier staat. Maar dus, waar hebben we het over? Ik loop een beetje op de zaken vooruit. Maar wat is de zalving? Wat houdt de zalving in als eerste onderdeel waar we het vanavond over hebben? Het is de voelbare aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest met een specifieke bedoeling. Het is de gemanifesteerde kracht van God. Het is de gemanifesteerde tegenwoordigheid van God. En zo zien we ook in Lucas hoofdstuk 5 vers 15. Wil je dat eens opzoeken? Lucas hoofdstuk 5 vers 15. We hebben net gelezen Lucas 4, waar hij begint te prediken. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En nu zien we hier een hoofdstukje verder in Lucas 5 vers 15. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Waarom? Waarom kon dit? Omdat de Heilige Geest over hem kwam en omdat hij dus gezalfd was met een zalving. Hij was gezalfd met een zalving. Nou, in het Oude Testament hebben we ook gezien vorige week, maar in het Oude Testament zagen we dat priesters werden gezalfd, koningen werden gezalfd en profeten werden gezalfd. En het was die drie categorieën werden gezalfd. Maar in het Nieuwe Testament zien we de profetie van Joël, hoofdstuk 2, vers 20, in vervulling gaan. Toen aan Petrus werd gevraagd op de dag van Pinksteren, wat gebeurt hier? Dat hij zei, dit is dat. Dit is wat? Dit is dat. Dit is dat, datgene wat Joël profeteerde toen hij zei, en ik zal mijn geest uitstorten over alle vlees. Zeg eens alle vlees. Alle vlees. Kijk eens naast je, als er vlees zit, wil de Heilige Geest zich over die persoon storten. Amen. Over alle vlees. Over alle vlees. Over alle vlees. Ik wil mijn geest. Dit is wat de Bijbel zegt. Hè? We hebben het zelf niet verzonnen. Dit is wat de Heilige Geest wil. Dit is de uitstorting van de Heilige Geest over alle vlees. En hij zegt, jullie zonen zullen profeteren, dochters zullen profeteren, oude mannen zullen dromen. En allemaal bovennatuurlijke dingen door het effect van de Heilige Geest. Nou, het punt is, wat we dus nodig hebben, ja, vorige week is dat al behandeld, maar we hebben nodig de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest nodig. Als we niet wandelen in de Heilige Geest, dan wandelen we nog in een Oude Testament context. En God verlangt ons te brengen in die plaats waarin we zijn. En daarom zitten we ook hier vandaag. Ik weet sowieso als je hier zit, dat je al wel heel wat kansen hebt gehad om gevuld te worden met de Heilige Geest. En ik geloof dat we wellicht allemaal nog gevuld zijn met de Heilige Geest. Maar ik denk de essentie van de Nieuw-Testamentische gemeente is de Heilige Geest. Is dat we gevuld zijn met de Heilige Geest. En is dus dat we beseffen en weten wat het is. De zalving van de Heilige Geest. De zalving van de Heilige Geest. En de Bijbel zegt, wij hebben die zalving. De voelbare tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Halleluja. De gemanifesteerde kracht van de Heilige Geest. John Lake, ik was er de afgelopen dagen nog mee bezig, maar John Lake, die was op een gegeven moment, God gebruikte hem al bijzonder in bediening. Maar hij besefte in zijn leven, hij wist er is meer in God. Hij wist, er is een invulling van de Heilige Geest die ik nog niet heb ontvangen. Terwijl, als hij onderwees uit het woord van God, en terwijl hij uitstapt in de dingen van God, zeiden mensen, er is een bijzondere, je hebt een bijzondere bediening van de Heilige Geest op je leven. Maar ergens had hij het besef en wist hij, er is iets wat ik in de Bijbel zie, wat ik nog niet in mijn leven heb. En hij begon God opnieuw te zoeken met een nieuwe honger en met een nieuwe dorst. En John Lake onderwijst erover. Hij zegt, als er één ding is wat we nodig hebben, en als er één ding is wat ik mensen in zou willen brengen, dan is het geestelijke honger. Want dat is die honger, en dat is ook waar Smith Wigglesworth over praat. Jezus zei tot zijn discipelen, hij zegt, wacht in Jeruzalem totdat jullie gevuld worden met de Heilige Geest. Amen. Nou, dit principe wacht in Jeruzalem. Dit principe heeft heel veel Nieuw-Testamentische bewegingen hebben dat genomen. En die hebben ook gezegd, wij moeten wachten op God. Je moet wachten totdat je gevuld bent met de Heilige Geest. Daar zit een punt in. Want je moet, het is pas vanaf dat de Heilige Geest in je leven is, dat je het verschil kan gaan maken in de wereld. Alleen het andere, het is ook een beetje doorgeslagen. Mensen zijn ondertussen al jaren aan het wachten. En Smith Wigglesworth begon zijn onderwijs, zei mensen wachten, maar mensen weten niet eens waarop ze wachten. Want ze hebben geen kennis van God, geen kennis van de Heilige Geest, geen kennis van de zalving. En op heel veel plaatsen wordt niet eens vrijheid gegeven aan de Heilige Geest. Dus laat staan dat mensen, terwijl mensen aan het wachten zijn in zo'n omgeving, überhaupt gevuld gaan worden met de Heilige Geest. Als ze de Heilige Geest nog niet eens kennen. Er zijn kerken heel bewust, die hebben de werking van de Heilige Geest als zodanig geparkeerd. Ik heb met mensen uit traditionele kringen ook gesproken. Zeg, ja, maar ik ben gedoopt en ik ben toen gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar ik ben dus al gedoopt in de Heilige Geest. Oké, als je zo denkt, dat is niet gedoopt zijn in de Heilige Geest. Dat is gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je bent gedoopt door onderdompeling, prijs de Heer, maar daarna komt nog een doop in de Heilige Geest is een onderdompeling waarbij jij niet meer de Heilige Geest ontvangt. Alsof, weet je, dan is het niet, ik heb de Heilige Geest een beetje ontvangen, maar de Heilige Geest heeft jou ontvangen. Je wordt totaal opgenomen door de Heilige Geest. Amen. Dat de hemel boven jou is opengegaan en dat je beseft, er is een bron van kracht gearriveerd in mijn leven. Want als hij de Heilige Geest geeft, dan is de bron van kracht altijd nabij. Maar het staat om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijn en hij bad daar. En het gebeurde op een van die dagen. Waarom bid je? Waarom zou je sowieso bidden? Je bidt om weer gevuld te worden met de Heilige Geest. Daarom bid je. Daarom neem je tijd apart. Om te begrijpen, Heere, wat wil u zeggen en wat wilt u dat ik doe? Dat is wat we voortdurend Jezus zien doen. Waarom bid je? Je bidt niet omdat je zegt, ja, dat hoort bij een christen. Nee, je bidt om iets te ontvangen, iets bovennatuurlijks. Een vernieuwing, een nieuwe doop, een nieuwe instructie, een nieuwe lading van kracht, een nieuwe richting over wat je nu moet gaan doen in de komende dagen, in de komende tijd. Met hele corona gebeuren, al die dingen. Mensen zijn soms helemaal overgenomen door de angst of de vrees of de dingen van wat gaat er allemaal gebeuren. Daar heb je je gebedstijd voor nodig. Dat is waar je God ontmoet. Dat is waar de Heilige Geest je overschaduwt. Dat is waar de kracht van God je leven vult. Dat is waar je kracht ontvangt die elk juk wat zich op jou probeert te plaatsen en elke last die daar is verbreekt en verbrijzelt. En vervolgens als je weer opstaat uit dat gebed, kom je die ruimte uit, gevuld en overstromend van God zelf. Daar is gebed voor. Rodney Howard Brown, voor diegenen die hem kenden. Mijn vader die groeide op met dat gezin samen. Een van zijn broers, Gilroy Howard Brown, was een leeftijdsgenoot van mijn vader. Die trokken samen op. En mijn vader at ook wel eens bij hun thuis. En het gebeurde wel eens dat terwijl de vader Howard Brown aan het bidden was. En ze hielden elkaar de handen vast terwijl ze baden. In de Pinksterkring is dat wel gebruikelijk. En ze hielden elkaar de handen vast en terwijl ze baden. En met dat hij begint te bidden daar aan tafel, springt hij over in tongentaal. De Heilige Geest begint gewoon te vallen. En die kinderen raken onder invloed gewoon van de Heilige Geest. Terwijl het eten koud aan het worden is. Dat is nog eens krachtig bidden voor je eten.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat de farizeeën en leraars van de wet zaten die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. Wauw. Als de zalving aanwezig is, en dit is dus dat die kracht die aanwezig is, is de zalving van de Heilige Geest. Nogmaals, in Lucas hoofdstuk 4 vers 18. De Geest des Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Nou, van Jezus zien we dus niet specifiek. Het was niet Johannes de Doper die een soort kelk had en dan vervolgens olie over hem uitgoot. Wat wij zien is toen hij gedoopt werd in water, waarvan Jezus zei tot alle gerechtigheid. Hij gaf zijn geest, ziel en lichaam alles over aan de bediening en aan datgene waar God hem toe had geroepen op dat moment. En hij ging in dat water, kwam, er stond omhoog en de Bijbel zegt de hemel opende zich. En daar kwam een duif, zoals ook vorige week. En de Heilige Geest daalde op hem neer. Dat was de doop in de Heilige Geest. Er was, om het zo maar te zeggen, dit was niet een olie die werd, maar het was de olie vanuit de hemel zelf. De olie vanuit de hemel zelf. En zelfs vandaag de dag zien we wel eens manifestaties. Dat als de Heilige Geest over mensen komt, mensen gewoon olie op hun handen hebben staan ineens. Bizarre dingen. Bizarre manifestaties van de glorie van God. Of glinstering, of een wolk, of wat dan ook. God manifesteert zich op verschillende manieren. En hij was gezalfd. En vanaf dat moment was hij gezalfd. De Heilige Geest was over hem gekomen. En dat is dus die zalving van de Heilige Geest. Lieve mensen, wat jij en ik, wat we nodig hebben, is de zalving van de Heilige Geest. En meer van dat. Amen. We hebben de zalving van de Heilige Geest nodig. We hebben de zalving van de Heilige Geest nodig. Mijn vader was altijd een fijne man geweest. Altijd een man die ook al als bestuurder in de gemeente en als oudste in de gemeente waar zij ook deel van waren destijds toen hij nog geen voorganger was, had hij ook predikingen. En dan predikte hij ook gewoon vanuit de Bijbel, goede principes, weet je, over al die prachtige dingen die in het Nieuwe Testament zijn. Maar het is wat anders als je predikt onder de zalving van de Heilige Geest. Dat is wat anders dan slechts onderwijzen wat de Bijbel zegt. Hij is gevoelig voor de zalving, dat ding, hoor je dat? Als hij dan weer stopt met praten, dan zegt hij, stop hier. Wat gebeurde er toen over mijn vader opnieuw de Heilige Geest begon te komen, omdat hij in Amerika was geweest en hij kreeg daar een bijzondere ontmoeting met God. Hij kwam terug. Toen op een gegeven moment, hij was niet meer te houden. Hij begon op een andere manier te spreken en op een andere manier te onderwijzen. Bepaalde structuren ineens waren uit te spreken, omdat hij zei, ik ervaar, God leidt me op een andere manier. En hij begon ineens met een hele andere autoriteit en met een hele andere impressie en met een hele andere overtuiging te spreken. Dat mensen zeiden, Hans, wat is er met jou gebeurd? Hans is anders. En dingen begonnen te gebeuren. Dingen begonnen te gebeuren. Hij begon uit te stappen, veel meer. Daarvoor bad hij ook voor mensen, maar op dat moment met een hele andere passie, met een hele andere drive, met een hele andere beweegreden. Er was iets veranderd. Er was ten eerste iets veranderd in zijn hart. En omdat er iets veranderde in zijn hart, de Bijbel zegt, Jezus zegt op een gegeven moment, hij zegt, vrijelijk of gratis heb je het ontvangen, geef het ook gratis weg. Je moet wel wat ontvangen hebben, wil je het weg kunnen geven, amen. Dus dat is wel een punt. Er komt een moment in je leven dat je wel beseft ook, en je moet vol zijn om iets te kunnen uitdelen. En daarom zit je op Bijbelschool en daarom strek je je uit naar de dingen van God. Als je niks hebt uit te delen, hou dan je mond dicht. Anders ben je aan het uitdelen van jezelf. Dat gaat mensen niet helpen. We hebben allerlei verschillende definities. Toen ik ermee bezig was ook nog, dacht ik er nog aan. Er zijn bepaalde verschillende definities over wat een fijne dienst is. Maar eigenlijk, het punt is, het enige wat echt een fijne dienst is, is daar waar de Heilige Geest beweegt. Daar waar het woord van God gesproken wordt vanuit de Heilige Geest. Waar mensen harten geraakt worden. Waar mensen genezen. Waar mensen in één keer God ontmoeten, iets ervaren. Heilige emoties die zich voordoen. Dat is een fijne dienst. Maar er zijn ook mensen, als er dan iemand komt en die spreekt, het is zo moeilijk en we hebben het zo met elkaar ook zo zwaar en we zien ook in deze moeilijke tijden dat we er toch voor elkaar moeten zijn en we moeten zijn als de barmhartige Samaritaan. En al die dingen zijn waar, daar heb ik het niet over, ze zijn waar, maar dan zeggen ook mensen, het was een fijne dienst. Maar het zijn allemaal natuurlijke boodschappen. Het is een natuurlijke principe zijn het. De Heilige Geest beweegt niet. Niemand begint te functioneren in het bovennatuurlijke. Iedereen is, weet je, pappen en nat houden. Dat is niet een fijne dienst. Met alle respect. We voelen ons, in je ziel voel je fijn. Je voelt je zielig. Je voelt, weet je, dat is je ziel. Je voelt je zielig en dan denk je, wat was het fijn, want zij voelen wat ik ook voel en wij begrijpen elkaar en het is niet makkelijk en het is nogal, wat een onrustige tijden hebben we hier. Maar dat was niet de bediening van Jezus. Mensen gingen niet luisteren naar Jezus om te horen hoe ze nu weer om moesten gaan, want ja, die Romeinse bezetter. We gaan het vandaag hebben over de Romeinse bezetter en we gaan kijken hoe ook het volk Israël in de dagen van Egypte best moeilijk hadden. Maar uiteindelijk, het duurde 430 jaar, maar ze kwamen eruit. Jongens, hou nog even vast. En dat ze eruit lopen. Jezus had een fijne preek vandaag. Had een fijne preek, weet je nog? We hebben weer hoop. Het kan 430 jaar duren, maar uiteindelijk zal dit goed komen. Vind je ook niet? Ja. Zullen we nog een lied zingen? Laten we dat doen. Het is een fijne dienst. Het is een fijne dienst, toch? Fijne dienst. Nou, dat is geen fijne dienst. Nee, dat is geen fijne dienst. Dat kun je ook met de anonieme alcoholisten. Heb je ook een fijne dienst? Zit je tegenover elkaar? Wat ik nou voel, ik heb het zo moeilijk. Ja, ik voel wat jij voelt. Het was een fijne dienst. Nee, dat was geen dienst. Dat was anonieme alcoholisten die hun zielse beleving aan het neerleggen waren. Dat geeft een fijne sfeer, maar het is niet een Heilige Geest dienst. Een dienst, daar waar het woord van God brengt altijd oproer, zeker bij de religieuze orde. Het brengt altijd oproer, het brengt verandering, het confronteert, het schuurt een beetje. En het is altijd zo van, nu, bedoel je, nu is het, nu. Weet je wat, het brengt heel oncomfortabel. Weet je, de geest van de Heer, ik denk dat in die samenkomst nog, dat ze daar zaten in Lucas hoofdstuk 4. De geest des Heer is op mij. Oh, denken mensen, ja, die tekst heb ik eerder gelezen. Ja, goede tekst, fijn. Bijzonder, hè, dat hij er net vandaag over heeft. Ja, moest er van de week nog aan denken. Ja, de geest van de Heer, hij heeft mij gezalfd. Ja, ja, is fijn. Allemaal nog goed. Totdat Jezus zegt, hij zegt, vandaag is dit schriftwoord vervuld in jullie gehoor. Yes. En iedereen zei, ho, dit was zo'n fijne dienst net. Nou ineens was het comfortabel. Hij gaf de boekrol terug, gaat zitten, er ontvangt. En iedereen is in één keer van, wow, hij zegt, wat zegt hij? Het is nu? Is dit nu vervuld? Is het nu? Kijk, religie vindt het prima. Alles wat vroeger is geweest, oh, wat waren dat mooie tijden. En alles wat in verre toekomst gaat gebeuren. God zal opnieuw bewegen. God zal opnieuw bewegen. We bidden ervoor. Maar dan als het ineens God is, altijd God is een God van nu. God zegt, nu wordt het vervuld in jouw gehoor. Dan zegt hij, nu? Je zit hier niet. Is het nu? Nu? Waarom dan nu? We zitten nu in de Romeinse verdrukking. Het heeft een totale confrontatie met de status quo. Jezus die confronteert, zegt gewoon, het is gewoon nu. Het is gewoon nu. Als Jezus beweegt, dan is hij nu. Dit is hoe God beweegt. Het is een fijne dienst als de Heilige Geest nu beweegt. Als die nu niet er is, als er nu geen overtuiging is vanuit het woord, als nu niet het evangelie gesproken wordt, als nu niet de status quo geconfronteerd wordt, is het geen fijne dienst. Niet in Gods optiek. Zie je?
4: Weer de bevestiging. Weer de bevestiging.
0: Gebeuren. Als God binnenwandelt, dan gaat er iets gebeuren. De zalving is voelbaar. Je kan het voelen. John Lake beseft.
4: Halleluja.
0: John Lake besefte, de bediening die ik heb is fijn, maar God heeft iets anders in petto. Ze noemen het al de Heilige Geest, maar God heeft iets anders in petto. En hij begon de Heer te zoeken. Hij zegt, hij zet de tijd apart, bidden, vasten. Ook tijden waarin hij weer in gebed ging bidden. Wie heeft gelezen wel eens van William Seymour? William Seymour, jaren achter elkaar bad hij, ik weet niet of het jaren was achter elkaar, maar een hele lange tijd, 5 uur per dag. Hij zei, Heere, waar, 5 uur per dag bidden? 5 uur per dag bidden? En ja, nu met het coronavirus, nu je toch thuis moet blijven, kun je net zo goed 5 uur per dag bidden. Amen. Kun je net zo goed 5 uur per dag bidden. Maar hij is het aangezicht van de Heer is die aan het zoeken. Heere, beweeg met uw geest. En hij bidt voor een opwekking, hij bidt voor een doorbraak. En de Heilige Geest legt op zijn hart, je moet meer bidden. Je moet meer bidden. En hij doet een toewijding aan God dat hij niet 5 uur, maar ik geloof 7 uur per dag gaat bidden. Hij plakt er 2 uur per dag, plakt hij eraan vast om 7 uur per dag te gaan bidden. En wat gebeurt er? Hij zegt, na verloop van tijd van die 7 uur bidden, begint ineens de Heilige Geest begint te vallen. Op een manier, in een mate, wat hij daarvoor nog nooit had. En vanuit daar begint Azusa Street. Begint echt de beweging en de uitstorting van de Heilige Geest. Wauw. En een land, een natie, een volk wordt met golven van de Heilige Geest overspoeld. Zie je wel? En dit was dus bezig, dit was gaande. Mensen waren... Weet je, en dit is dat punt waarvan als jij dat leest, als ik dat lees, weet je, dat maakt iets in ons los van wauw, er is meer in God. Er is ook meer dan wat we op dit moment in Nederland meemaken. En er is meer wat God in jouw leven wil doen. Er is meer wat God in mijn leven wil doen. Er zijn niveaus in God. Er zijn levels. Er is meer dingen die hij ons wil toevertrouwen. Er is meer. Daarom zit je ook hier vanavond. In deze hele coronagekte. Zit je hier gewoon vanavond. Ja, dit is een goede plaats om te zijn. Prijs de Heer voor alle thuisblijvers. Ook jou. We zegenen jou. Geen veroordeling. Geen veroordeling voor jou. Maar dit is de plaats. Halleluja. Oké. Okay. John Lake, blijf bij de les, man. Leid me niet zo af. John Lake, na verloop van tijd, op een gegeven moment, ze worden geroepen om te bidden voor een vrouw die ernstig ziek was. En hij zit daar in de hoek in de hoek van die kamer staat een stoel en hij gaat daar zitten. En ze zijn er in gebed en in één keer voelt ineens op dat moment dat de Heilige Geest over hem komt als nooit tevoren. En hij beschrijft het als vloeibaar vuur. Vloeibaar vuur, wat zijn lichaam ineens vervult. En hij ervaart ineens en hij begint God te danken en hij begint hem te loven en te prijzen voor het feit hij wordt gevuld met de Heilige Geest. Hij stond al in bediening, hij bad al voor de zieken, maar op dat moment werd hij gevuld met de Heilige Geest. En hij beschrijft het vanaf dat moment als vloeibaar vuur. Vloeibaar vuur. Dat is de zalving. Dat is de zalving van de Heilige Geest, is als vloeibaar vuur. Het is te voelen. Het is Gods elektriciteit. We weten dat elektriciteit al beschikbaar was vanaf het begin van de schepping. Maar pas in de tijd van Benjamin Franklin, rond 1750, door onderzoek en experimenten, kregen ze pas echt kennis van elektriciteit, waar we vandaag de dag allemaal de vruchten van plukken. Het was er altijd al, maar toen op dat moment werd het ontdekt door Benjamin Franklin. En hetzelfde is zo met de zalving van de Heilige Geest. Misschien heb jij het nog niet ontdekt. Misschien hebben mensen om ons heen het nog niet ontdekt, maar het was er altijd al. Het was er al. Het was er al. En het is er vandaag. De zalving van de Heilige Geest. Maar je moet leren de werking ervan, leren de praktische kant van functioneren en werken in de zalving. Maar dit moet je uitgelegd worden, het moet gesproken worden, het moet gepredikt worden, het moet onderwezen worden, je moet erin meegenomen worden om te functioneren onder de zalving en in de zalving van de Heilige Geest. In sommige kerkstromingen is er weinig tot niets bekend over de zalving, maar dat betekent niet dat we hierover niets te weten kunnen komen als we ons laten leiden door de Heilige Geest. Hetzelfde geldt voor de gloeilamp, had er altijd al kunnen zijn, maar het was pas toen Thomas Edison duizenden experimenten deed dat hij de juiste samenstelling vond om een gloeilamp te laten werken. Zo heeft een vliegtuig ook altijd al kunnen vliegen, maar hebben de gebroeders Wright nodig gehad om dit uit te vinden. In veel christelijke kringen is de zalving een vergeten begrip geworden. De praktische kennis is verloren gegaan door verkeerde doctrines die leren dat God niet meer geneest, bevrijdt, herstelt of dat de kracht van God niet meer voor vandaag is. Dat doet religie altijd. Het was vroeger of het is in de toekomst, maar nooit nu. En om deze reden zijn vele jongeren het bovennatuurlijke en bijzondere manifestaties gaan zoeken in drugs, muziek, alcohol, occulte praktijken, etc. En terwijl de kerk aan het veroordelen is wat de jeugd doet, heeft de kerk niet het ware spul in huis. In ieder mens zit namelijk een honger naar iets wat echt is. Iets wat verder gaat dan wat je voor ogen ziet. Iets wat verder gaat dan het natuurlijke. Iets wat werkelijk vervulling geeft. Als de kerk dit niet kan bidden, dwingen we mensen op zoek te gaan naar een plaatsvervanger voor de kracht van God. Ik heb mensen gezien, ook met collega's opgetrokken. En ik zie, mensen hebben behoefte om naar parties te gaan. Mensen hebben behoefte om zich helemaal lam te zuipen. Mensen hebben behoefte om naar allerlei plaatsen te gaan. En hippe tenten en dit en dat. En wat doen ze daar? Waarom? Want er is een leegte. Er is een zoeken naar iets wat vervulling is. Ik kwam erachter van, terwijl ik daar met die collega's, denk ik van, man, het punt is, je hebt daar geen behoefte aan omdat je zelf al gevuld bent. Er is iets in jou. Je hebt al iets ontvangen waarvoor je denkt van man, wat hier te ervaren is, is niet meer. Weet je, je hebt al iets groters ontvangen. Het is niet meer interessant. Het is niet meer interessant. Je hebt dat niet meer nodig om een gevoel te krijgen van oh, wat is mijn leven toch geweldig. Om vervolgens de volgende dag helemaal kapot te zijn. Of met dat pilletje wat je hebt genomen, dat je dus ergens in je lijf iets verrot is gegaan. En je leeft je normale leven, je geconfronteerd wordt met je normale saaie sleur van alle dag. Als de Heilige Geest komt in je leven, heb je een reden om te leven. En is er iets anders arriveert, er een bovennatuurlijke kracht van God, waardoor de neiging voor al die uitspattingen gewoon stoppen. Amen. We moeten gevoeligheid en een honger ontwikkelen naar de beweging van de Heilige Geest en niet bang zijn onder controle te verliezen. Oh nee, dat zou een goeie zijn. Dat ik aan het eind van mijn

0: zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
2: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor je geest. Het is alweer maandag, de eerste werkdag van de week, of de eerste schooldag of wat dan ook, maar de eerste volle functionele dag van de week. En deze week gaan we het hebben over de geestelijke wereld. En ik wil eigenlijk een aantal dingen behandelen. Dus nummer 1, de geestelijke wereld. En nummer 2, geestelijke strijd. We gaan kijken of we deze week daarmee, of we het eigenlijk deze week kunnen afronden, oké? En we gaan kijken naar inzichten aangaande de geestelijke wereld en geestelijke strijd. En ik wil eigenlijk inzicht geven aangaande de realiteit van de geestelijke wereld en hoe wij in deze wereld moeten functioneren. Want of je het wilt of niet, als een gelovige leeft in twee werelden tegelijk. Oké? Iemand die in Jezus komt te geloven, leeft in twee werelden tegelijk. Oké? Dat betekent dus, je bent geboren vanuit de hemel, dat betekent opnieuw geboren. Opnieuw geboren, dat woord letterlijk opnieuw geboren, betekent letterlijk geboren vanuit boven. En je leeft ook op een fysieke wereld. Met andere woorden, jouw geest is geconnect met God, is verbonden met God. Maar je geest woont in een lichaam die aards is, die hier op de aarde is. En we moeten leren hoe wij in deze twee werelden tegelijkertijd moeten functioneren. Sommige mensen zijn alleen maar hooggesproken bezig. Alleen maar bezig met hemel, hemel, hemel, hemel, hemel. Waardoor ze geen nut hebben hier op de aarde. Sommige mensen zijn zo aards, zijn zoveel bezig met aardse dingen, waardoor God kan ze niet gebruiken om iets te doen. Ze zijn niet geestelijk bewust. Maar wat heb je nodig? Je hebt de balans nodig. Weet je, de persoon die het eigenlijk onze voorbeeld is in deze levende hemels en de aardse leven tegelijk, is Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus. Hij leefde op aarde en hij zegt tegen de mensen, ik ben van boven en jullie zijn van beneden. Hij zei, ik ben van boven en jullie zijn van beneden. Wat bedoelde hij daarmee? Hij gaf aan dat hoewel hij op de aarde was, zijn leven kwam rechtstreeks vanuit de hemel. Nou, jij die in Jezus is komen te geloven, jij bent hetzelfde. Want de Bijbel zegt, als hij is, zo zijn wij in deze wereld. Dus het is belangrijk om te gaan begrijpen. Om te gaan begrijpen wat het inhoudt om in twee werelden tegelijkertijd te leven. Nou, voordat we eigenlijk naar geestelijke strijd ingaan, wil ik eerst kijken naar de geestelijke wereld. De geestelijke wereld. Voordat we dus ingaan op geestelijke strijd, wil ik eerst kijken naar geestelijke wereld. Want wij leven in twee werelden tegelijk. En ik geloof dat de Heer wil dat wij

0: snappen hoe het geestelijke wereld werkt. Nou, laten we beginnen met het geestelijke wereld eigenlijk. Want er is een wereld, er is een daadwerkelijk een wereld die echter is dan de wereld waarin wij leven. Er is een daadwerkelijk een wereld die wij niet kunnen zien met onze fysieke ogen, die nog reëler, dat is een betere woord, die nog reëler is dan de fysieke wereld waarin wij leven. En weet je, vaak zeggen mensen van, ja, ik kan het niet zien en daarom geloof ik het niet. Dat zijn mensen die alleen maar aardsbewust zijn. Want als wij zeggen dat God de wereld heeft gemaakt, dan moeten wij ook begrijpen en geloven dat de geestelijke wereld meer eigenlijk reëler is dan een fysieke wereld. Waarom? God is een geest, zegt de Bijbel in Johannes 4. God is geest en zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Zeg, God is geest en zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Okay? Dus we weten dat Gods geest is. En als we zeggen dat in het begin schiep God de hemel en de aarde, Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Johannes 4 zegt, God is geest. En zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden. In geest en in waarheid. Nou, wat zegt dat voor ons? Dat laat ons zien dat het geestelijke meer reële is dan het fysieke. Wat bedoel ik daarmee? Als de geestelijke het fysieke heeft gemaakt, dat betekent simpelweg dat het geestelijke reëler is. Want het fysieke is voortgekomen uit het geestelijke. Want dat ding wat voortbrengt is nog reëler dan dat wat is voortgekomen. Oké? Okay? Stel je voor een moeder of een vader geeft geboorte aan een kind. Nou, wie is eerst? Dat is de moeder. De moeder was er eerst voordat dat kind kwam. Dus het laat ons zien dat als God voort heeft gebracht het fysieke, dat is een duidelijke picture of een plaatje die wij moeten zien dat God, de geestelijke waar hij in bestaat, is meer reële dan de fysieke leven, fysieke wereld waarin wij leven. En weet je, vaak zeggen mensen dat de geestelijke wereld is ver, het is hoog, ergens boven. Nee. De onzichtbaar is om ons heen, continu. De geestelijke wereld is om ons heen. Laat me een andere voorbeeld geven, oké? Okay? Stel je voor, je hebt de map van Nederland, oké? Okay? De Koninkrijk der Nederlanden, je hebt het hele map. Nou, dat is het hele Nederland. Nou, als je in de map kijkt, dan zie je een kleine stadje genaamd, noem maar op een kleine stadje, Kollum is in Friesland. Dat is waar mijn grootouders vandaan komen. Kollum in Friesland. Nou, je kan zeggen dat de hele wereld, geestelijk en fysiek, is het Nederlandse map. En Kollum, dat kleine stadje, kleine dorp eigenlijk, in de map van Nederland, dat is de fysieke wereld. Dus om Kollum heen is de geestelijke wereld. Ik weet niet of je dat beter kan begrijpen. Als ik een plaatje had, kon ik het beter laten zien. Dus met andere woorden, in het hele universum, het hele heelal, wat wij kunnen waarnemen, is een klein stukje van alles wat er is. Want de geestelijke wereld is om ons heen. En wat mooier dan ook is, is dat Kollum is een deel van Nederland. Hoewel het is een eigen dorp, maar het is een deel van Nederland. En je moet er naartoe rijden of naartoe vliegen, hoe jij wilt. Zo ook de geestelijke wereld, onze fysieke wereld, is een deel van de geestelijke wereld. Onze fysieke wereld is een deel van het geestelijke wereld. En het geestelijke heeft in onze fysieke wereld geïnfiltreerd. Waardoor nu de geestelijke wereld is om ons heen. Continu om ons heen. Waarom? Het onzichtbaar is om ons heen. Bijvoorbeeld, geef ik vaak de voorbeeld. Heb je ooit de wind gezien? Nee, niemand heeft ooit de wind gezien. We zien wel de effect van de wind. Waarom? Omdat we zien de bladeren, en we zien ze wapperen heen en weer, we zien de vlag heen en weer swingen. We zien dat als de wind echt waait, dan zien wij dingen gewoon bewegen. En we voelen de wind ook. Met onze gevoel, onze zintuigen, oké? Okay? De wind is niet zichtbaar voor het fysieke ogen. Zo ook, God is niet zichtbaar voor onze fysieke ogen. Maar wij kunnen zijn effecten zien. Wij kunnen de gevolgen van zijn aanwezigheid zien. Vaak zeggen mensen van, als ik de kerk binnenloop, of gewoon misschien de oude traditionele kerken, oude katholieke kerken. Sommige ongelovige mensen zeggen dat als ik naar binnen loop, dan voel ik de rust. Dan voel ik gewoon de rust. Een bepaalde rust die ik buiten niet voel. Nou, wat zegt dat? Dat laat je zien dat er is een onzichtbare force, een onzichtbare wezen, die wij niet fysiek kunnen waarnemen, maar we merken wel de effecten daarvan. We zien wel de verandering. We zien wel de dingen die om ons heen gebeuren, omdat dat onzichtbare wezen is actief. Net zoals de wind. En voor ons als gelovigen, het is belangrijk om te leren hoe wij in deze wereld kunnen functioneren. Nou, deze wereld, dan praat ik over de geestelijke wereld. Het is belangrijk, nogmaals, om te ontdekken hoe wij in dat geestelijke wereld kunnen functioneren. Het is heel belangrijk. Waarom? Want de Bijbel zegt in Efeze 2, we zijn gezeten met hem in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. We zijn gezeten met hem in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Maar we leven hier op de aarde. Dus wat bedoelt de Bijbel nou precies? Als hij zegt dat we zijn gezeten met hem in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. De Bijbel vertelt ons duidelijk en letterlijk dat hoewel wij hier op de aarde zijn, wij zijn in de hemel met hem. Hoewel wij op de aarde hier zijn, wij zijn in de hemel met hem. En daarom zegt Colossenzen 3, vers 1, als u met Christus opgestaan bent, zoek dan de dingen die boven zijn. En niet de dingen die op aarde zijn. Zet je affectie. Bedenk de dingen die van boven zijn. Zet je emoties, zet je affections. Zet je hart op de dingen die boven zijn. En niet de dingen die beneden zijn. Dan zegt hij dat je bent dood en jouw leven is verborgen in Christus. Je leven is verborgen in Christus. En Christus, wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij ook geopenbaard zijn met hem in de heerlijkheid. Dus het is belangrijk dat wanneer wij tot geloof komen, dat we gaan leren over de onzichtbare wereld die wij niet kunnen zien. En hoewel wij de onzichtbare wereld niet kunnen zien, het is heel reëel. Want zoals ik het zeg, de geestelijke heeft het fysieke geschapen. Dat betekent dus dat de geestelijke is nog reëler dan de fysieke wereld waarin wij wonen. Want anders, hoe komen mensen aan depressiviteit? Hoe komen mensen aan bepaalde burn-out of moods? Het zijn dingen die in de geestelijke is, die in onze mind opereren. Geestelijke dingen die kunnen functioneren in mensen's gedachten, waardoor ze blackout krijgen. Dus er zijn onzichtbare forces. Want de mens is voornamelijk als eerst een geest. God schiep de mens in zijn evenbeeld en in zijn gelijkenis. Dat betekent dus dat de mens als eerst is een geest. En hij zegt dat zij die de Heer aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En om in de onzichtbare wereld te kunnen functioneren, hebben wij de Bijbel nodig. De Bijbel is ons gids. Ik kan zeggen eigenlijk, de Bijbel is ons gids voor de onzichtbare wereld. Om daarin te kunnen functioneren, we hebben de Bijbel 1000% nodig. Want de Bijbel, nogmaals, is ons gids om in een onzichtbare wereld te kunnen functioneren. We kunnen niet in de onzichtbare wereld functioneren door wat wij denken. Door onze eigen meningen of door onze eigen gevoel. En op het moment dat je de Bijbel niet hebt, dan ga je over op speculations, op aannames. Op verschillende dingen die niet de waarachtige geestelijke wereld is. Daarom iedereen die jou in het geestelijke wereld wil trainen, maar die gebruikt de Bijbel niet ervoor, dat is op de verkeerde kant. De Bijbel is ons gids om te wandelen in het geestelijke. Daarom zegt het, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dus zonder het woord van God ga je nooit wandelen in de daadwerkelijke geestelijke wereld waarin je moet wandelen. Zonder het woord van God kom je op andere plekken in de geestelijke wereld terecht. En mensen hebben dat ervaren in hun leven. In Nederland was een tijdje dat ze genaamd, wat deden ze ook alweer, reiki. Of flesjes draaien. Zoals kinderen op de basisschool gingen dat doen. En ik heb een tijdje in een basisschool gewerkt waar een jongetje tegen mij zei van, ja, ik deed dat. En daarna zag ik allemaal dingen in mijn kamer. Ik kon niet meer slapen, zei dat kind tegen mij. Toen ik de flesjes ging draaien en volgens mij iets met Charlie of zo ging je doen. En hij wist het niet, hij was gewoon onschuldig. Maar in de geestelijke wereld is er geen onschuld. Alles wat jij doet heeft een effect. En daarom moeten wij ten alle tijden de Bijbel, het woord van God, volgen als onze fundament. Als we in de wereld willen gaan functioneren. Als wij in de geestelijke wereld, willen gaan functioneren. Het is belangrijk, het is heel cruciaal dat wij als kinderen van God de Bijbel volgen. De Bijbel is de daadwerkelijke gids voor ons, voor het geestelijke wereld. Dat is de Bijbel. De Bijbel is ons gids in dat wereld. Word niet heen en weer geslingerd met allerlei ideeën, allerlei filosofieën. Nee, 100% nee. Volg het woord. Geloof in het woord en doe wat het woord zegt. Handel erna. Dat is je enige veiligheid om in de geestelijke wereld optimaal te kunnen functioneren. Nou, deze week gaan we dus kijken naar de realiteit van de onzichtbare wereld. Of de realiteit van de geestelijke wereld. En we gaan ook kijken ook een beetje naar geestelijke strijd en demonische activiteiten. Nou, ik weet dat we niet alles kunnen doen deze week letterlijk. Maar we gaan kijken hoe ver wij gaan komen. Nou, ik geloof dat je gezegend bent met het eerste aflevering van deze week. De geestelijke wereld, de realiteit van de geestelijke wereld. En morgen gaan we door hierop in. Ik geloof dat je gezegend bent. God zegen en tot morgen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
2: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
3: God. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Gisteren stonden we stil bij het kleed van bevrijding waar Jesaja over sprak. Vandaag zoomen we in op de mantel van gerechtigheid waar Jesaja ook over spreekt. We lezen nog één keer Jesaja 61 vers 10 waar staat: Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij, 1, het kleed van de bevrijding aan. En 2, hij hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet. Zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Jesaja 61, vers 10. Gods genade is dubbel feest. Want nadat je het kleed van bevrijding hebt ontvangen, word je door Jezus volledig bedekt met de mantel van de rechtvaardigheid. Jezus is jouw mantel van gerechtigheid. De mantel van Gods goedkeuring. Alleen in Hem verklaart God je rechtvaardig en word je door Hem aangenomen als zijn kind. Bekleed met en gehuld in Christus gaat jouw karakter steeds meer op zijn karakter lijken. Het dragen van de mantel van gerechtigheid leert jou te staan in je nieuwe identiteit. Je leven hoeft niet langer gekenmerkt te worden door schuld, schaamte en schande. De mantel van gerechtigheid plaatst jou in een nieuwe positie van gerechtigheid, van eer en kracht. Het geeft je eerherstel en een nieuw leven om in eenheid met Christus te regeren onder alle omstandigheden. Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 10 dat we de nieuwe mens hebben aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Het Engels heeft een woord voor het kleed van bevrijding. Mercy. en een woord voor de mantel van gerechtigheid, grace, vergeving en genade. Gods genade is dus dubbel feest, want hij heeft jou met zijn kleed en met zijn mantel omhuld. Je mag het Bijbelgedeelte uit Jesaja 61, vers 10 nu ook op jezelf toepassen. Je mag zeggen, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met Christus.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast, met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: Het is nu al jaren geleden dat ik in Haarlem werkte onder zogenaamd geestelijk gehandicapten. Debielen, imbecielen. Ik had verschillende clubs, bijbelclubs, met ze. Het was een heerlijk werk. Kijk, u en ik hebben de Heilige Geest nodig om de eeuwige waarheden te verstaan en te begrijpen. Die dwaasheid Gods, die de grootste wijsheid is, kun je niet begrijpen met de wijsheid der wijzen. In 1 Korinthe 1 en 2 kun je dat zo prachtig lezen. Ik zie altijd dat er twee niveaus zijn. De wijsheid der wijzen, die je als een voorrecht van God krijgt, en dan een heel eindje hoger, de dwaasheid Gods, die je alleen kunt begrijpen door de Heilige Geest. Dan zie je dat dat de hoogste wijsheid is. Dan moet je nooit die dwaasheid Gods naar beneden proberen te halen op het niveau van de wijsheid der wijzen, en dan zo proberen het te gaan begrijpen. Dan kom je tot de gekste conclusies. Sommigen vinden dan dat God dood is. Dat het idee kwam doordat ze zoiets deden, omdat dat logische denken, dat gingen ze tot gids maken. Anne van der Bijen zei eens, wat, is God dood? Niet waar hoor, ik heb vanmorgen nog met hem gesproken. Kijk, in zijn stille tijd had hij de dwaasheid Gods ervaren, dat God die hemel en aarde gemaakt heeft, met hem, een klein mens, had gepraat. Nee, nooit de dwaasheid, de hoogste wijsheid Gods neerhalen en beoordelen met de wijsheid der wijzen. Als je de werkelijkheid wilt zien, moet je de wijsheid der wijzen optillen op het niveau van de dwaasheid Gods. En dan ga je het zien en begrijpen. Die geestelijk gehandicapten hadden al heel weinig wijsheid der wijzen. Maar de Heilige Geest gaf ze een heleboel dwaasheid Gods, die ze veel ongeremder, zonder twijfel aanvaarden en begrepen. Ik zag toen de waarde van dat woord. We moeten worden als een kind. Dan kunnen we het koninkrijk Gods ingaan. Nooit kon ik te veel van de liefde Gods vertellen aan hun. Dan straalden hun gezichten. Een vader van een van de meisjes vroeg me eens, waarom mag mijn dochter niet aan het avondmaal komen? Ze heeft de Heer lief. Hinder dat nou dat ze niet leren kan? Mijn antwoord was, man, bid ervoor van de week. Ik ga het ook doen. Ik deed het, maar ook ging ik naar een dominee met wie ik overlegde of ze niet belijdenis konden doen, of ze niet doop en avondmaal ook konden krijgen. Deze ervaringen zijn nu ongeveer 50 jaar geleden. Het was toen nog niet georganiseerd. Tegenwoordig gaat het veel beter en makkelijker. En die dominee en ik baden samen en het kwam voor elkaar. Hij zei alleen, maar u moet het ze uitleggen. Ik kan het niet eenvoudig genoeg doen. Ik ben toen het hele plechtige avondmansformulier gaan vertalen. Het ging altijd in de vorm van een verhaaltje. Ik herinner me de woorden, zij die onwaardig eten en drinken van dit avondmaal, eten en drinken zichzelf een oordeel. Er was dus een mevrouw, begon ik. Ze geloofde helemaal niet dat de Heer Jezus voor haar aan het kruis was gestorven. Ze had nooit aan hem vergeving van zonde gevraagd. En weet je wat ze deed? Ze ging aan het avondmaal en at het brood en de wijn die juist betekende dat lichaam en bloed van Jezus, waardoor we vergeven krijgen. Het resultaat van dat verhaal was dat de hele klas zei, oh, wat erg. Ja, oh, wat erg, hè. En weet je wie dat ook zei, oh, wat erg? De lieve Heer zei het. Ik heb nooit zo van het avondmaal genoten als samen met deze klas. Ik weet dat er een begrip, een dankbaarheid, een ernst was waarover de engelen zich moeten hebben verheugd. En dan die doop, die Jaap, een boom van een kerel. Zijn ontwikkeling was niet hoger dan van een kind van 6 jaar. Hij knielde daar neer en hoorde die heerlijke woorden van de dominee. Jaap, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij voelde het water op zijn voorhoofd en Jaap genoot zo dat hij het vast wilde houden. Hij stond niet op, maar bleef geknield op de grond. Ik nam zijn hand en bracht hem terug op zijn plaats, maar Jaap hield zijn ogen stijf dicht. Hij wou het vasthouden. Wat een ontroering. Ik lees u een gedichtje voor dat ik ergens vond. Hij had nooit bijster veel verstand bezeten. Hij was zo simpel als een kind van 4. Hij wist alleen maar dat hij Willem heette en zelfs die wetenschap deed hem plezier. Zijn lichaam werd wel oud, maar niet zijn denken dat kinderlijk en onvolwassen bleef. Hij had de maatschappij niet veel te schenken, maar in de kerk was Willem goed op dreef. Hij had zijn plaats vlak bij de ouderling en dan zat hij mooi dicht bij de dominee. Het fijnste van de dienst vond hij het zingen, daar deed hij op zijn wijze graag aan mee. Hij had van God een simpele gedachte. God was een vader, groot en sterk en stoer, die in de hemel op hem zat te wachten. En Jezus was vanzelf zijn grote broer. Hij had nog nooit een letter kunnen lezen en van een dogma had hij nooit gehoord. Maar twijfels waren bij hem nooit gerezen, want hij geloofde vader op zijn woord. Toen hij zo ziek werd op die woensdagmorgen, wist hij meteen dat hij nu komen mocht. Hij had dan ook geen angsten en geen zorgen, want Jezus zou wel meegaan op zijn tocht. Al heeft hij geen begrip gehad van zonde, al was hij zo eenvoudig als een kind. God heeft bij hem zo'n groot geloof gevonden als hij bij theologen zelden vindt. Dank u, Heer. Dat u het geeft aan kinderen, aan geestelijk gehandicapten. Dat u het geeft aan ons. En dat al die heerlijkheid die we in de Bijbel lezen, dat die voor een ieder is, ook voor die nu geluisterd heeft. Dank u, Heer Jezus, dat u gezegd hebt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal je rust geven. Wat een liefde, Heer. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Weet u wat ik heb opgemerkt over Gods beproevingen? Hij vertelt je bijna nooit, dit is een beproeving. Houd even 6 maanden vol, dan kom je er doorheen. En sommigen van ons komen dan tot 5 maanden en 29 dagen en geven op. We wisten niet dat het nog maar 1 dag zou duren. Geef nooit op. Er is in de Bijbel geen voorbeeld van iemand die het opgaf. God bepaalt hoe lang de test zal duren, niet wij. Weet je, wachten is een van de toetsen die God bijna altijd oplegt aan zijn dienstknechten die hij van plan is te gaan gebruiken. Ik geef je een kleine lijst. Abraham. Je gaat een zoon krijgen die de stamvader zal zijn van een volk dat uniek zal zijn op aarde. Hoe lang moest Abraham wachten? 25 jaar. Ondertussen probeerde zijn lieve vrouw Sarah hem te helpen en maakten het ingewikkeld. Dit is interessant, want ze zei: luister naar mij en doe dit. Verwek een kind bij Hagar. Het staat in Genesis 16, vers 3. Maar later zei ze weer: ontdoe je van dat kind. Dat is kenmerkend advies vanuit het vlees. Het is inconsequent. Je zegt het één, doe één ding en even later annuleer je het. Maar Abraham werd de man die hij was door te wachten. Eerst moest hij zien hoe zijn vrouw de vruchtbare leeftijd ruim passeerde. En nog steeds moest hij wachten. Het verwondert mij hoe Abraham in de Bijbel zo hoog is aangeschreven. Want wat heeft hij gedaan? Nou, in wezen was hij een welvarende veehouder. En hij zwierf rond in het gebied aan de oostkant van de Middellandse Zee en zorgde voor zijn kuddes en klein vee. Hij deed niets heel dramatisch, tot het moment dat hij bereid was om zijn zoon Isaac te offeren. Vaak heb ik me afgevraagd wat het was in Abraham waardoor God hem zo hoog waardeerde. Zozeer dat hij een vriend van God werd genoemd. En ik weet niet zeker of ik het antwoord echt weet, maar ik denk dat hij in ieder geval Gods gunst kreeg doordat hij wachtte. Sommigen van jullie gaan de gunst van God mislopen doordat je niet wacht. Dan was er ook nog Jozef. Ik hou van die passage in Psalm 105. Die spreekt over Jozef. Ik denk dat ik mij hierin kan herkennen vanuit mijn eigen ervaring. Psalm 105, vers 17 en verder zegt: hij zond een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers. Iemand zei ooit dat het ijzer ook in zijn ziel kwam, tot het moment dat zijn woord uitkwam. Het woord van de Heer, en dat testte hem. Kijk, dat is een test. De Heer geeft je een glorieuze belofte. Heerlijk. En vervolgens gaat alles totaal de andere kant op. In plaats van heerser te worden over je broers, kom je in een Egyptische gevangenis. Nou, ik kan geen slechtere plek bedenken om gevangen te zitten dan in Egypte. Wat was God aan het doen? Hij was hem aan het testen. En wat was de test? Hij moest wachten. Als je dan nog een ander voorbeeld wilt, hebben we het over Mozes. Er staat in Numeri 12, vers 3: Mozes was de meest zachtmoedige man op aarde. Hoe heeft Mozes zachtmoedigheid geleerd? Door 40 jaar te wachten. Iemand vroeg een vriend van mij, die ook prediker was: waarom moest Mozes 40 jaar lang wachten van God? En het antwoord was: omdat hij het niet kon doen in 39 jaar. God zal niet stoppen voordat de test klaar is. Toen Mozes voor het eerst dacht dat hij Israël uit Egypte zou kunnen bevrijden, was hij een hele arrogante jonge man. 40 jaar later was hij de zachtmoedigste man op aarde. En niemand behalve Jezus heeft ooit een dergelijk gezag uitgeoefend zoals Mozes het uitoefende. Dus als je autoriteit wilt hebben, dan weet je wat je moet ontwikkelen. Zachtmoedigheid. God kan zijn autoriteit niet toevertrouwen aan trotse, zelfingenomen mensen. We hadden een profetisch woord dat dit op veel manieren zei. U kent de voorwaarden voor promotie in Gods koninkrijk? Heel makkelijk. Verneder jezelf. Ieder die zich vernedert zal verhoogd worden. Maar aan de andere kant, ieder die zich verheft zal worden vernederd. Precies. De keuze is aan jou. Dat is een onveranderlijke wet die het hele universum regeert. Mensen hebben het over het breken van Gods wetten, maar dat kan helemaal niet. Wij kunnen Gods wetten niet breken. Gods wetten breken ons als wij ze overtreden. En laten we nu een moment nadenken over David. Ook een jonge man die enorme beloften kreeg van God. Maar hij bracht de volgende, ik weet niet hoeveel jaar, ik denk misschien wel 15 jaar, die bracht hij door, zoals hij zelf zei, als een dode hond of een zwerver in de bergen. Wegvluchtend van de man die hij zou opvolgen als koning. Waarom staat God dat allemaal toe? Sterker nog, waarom verordent God dat? Wat zoekt hij? Is daar één woord voor? Ja, volharding, inderdaad. Je kunt volharding niet omzeilen. Weet je tot wie ik momenteel spreek? Tegen mezelf. Je kunt volharding niet omzeilen en toch Gods beloften binnengaan. Je kunt misschien zo ver komen, maar de volledige les leer je alleen door te volharden. En net wanneer je denkt dat het onmogelijk is om langer te volharden, dat is het moment om juist te blijven volharden. Geef dus nooit op. Dit wil ik graag zeggen tegen enkele van jullie individueel. Je zit in de test. Je doet het goed. Hou vol. Trek je niet terug. Geef niet op. God is trouw. Er is mij wel eens gevraagd, als ik een gedachte zou mogen nalaten voor het geslacht, wat zou dat dan zijn? Dan zeg ik altijd, het zijn drie woorden. God is trouw. Ik zal je nog iets zeggen over het fenomeen wachten. Het maakt ons meer en meer bewust. We leven in afhankelijkheid van God. Zelf kan ik niets doen. Zelf kan ik niets laten gebeuren. Ik weet niet wanneer het zal komen, want ik ben gewoon afhankelijk van

0: We proclaim it, Lord, let it be. Let the lost and the lonely find their way home, Lord. For the promise of the Father will not be broken, Lord. You came to save all, Lord. Your heart is that none would be lost, God, but everyone would come to you, Lord. Every nation, Lord, every tribe, every people on the earth, Lord, would come to you. And discover your great love for them, God. That's our prayer, Lord. Let it be, God. Let it be, God.
1: En dan nu de proclamatie van deze week.
2: Guess how we're going to begin.
3: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
2: With a proclamation.
3: Proclamatie.
1: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
4: Kom, Heer Jezus. Ik ben geduldig en houd moed tot de Heer komt, want zijn komst is nabij. We hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze Redder, de Heer Jezus Christus, met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ik troost mijn broeders en zusters met deze woorden. Ik let op, waak en bid, want ik weet niet wanneer het de tijd is. Ik blijf trouw aan uw gebod om stand te houden. U zult mij bewaren als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. U komt spoedig. Ik houd vast aan wat ik heb, dan zal niemand mij de lauwerkrans kunnen afnemen. U zegt, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus.

0: laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Dank u wel, grote liefdevolle God. Dank u dat u geeft boven bidden en beseffen. Dank u voor uw onbegrensde trouw. Zelfs als ik ontrouw ben, blijft u altijd dezelfde. Ik wijd mij toe om dezelfde gezindheid te tonen dan de Heer Jezus, die vol passie en toewijding die wedloop heeft gelopen. Daarin komt u toe alle lof, eer en aanbidding. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij Hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar Hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
3: You may have given up on Him, but He has never given up on you.
2: Je kunt Hem opgegeven hebben, maar Hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees

0: 085-10-49. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
1: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren.

0: my hands.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
2: God zegen iedereen. Wij Menges zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: 来。
1: Good night, human. Shadow

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
7: Holy, holy, holy are you, Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
9: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
5: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
4: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
5: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
4: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
5: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
4: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
5: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
6: God Radio, je radio leeft weer.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstel Team Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wilt dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the stone.
5: What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat, maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there!
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
5: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
6: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Herstelteam.nl.
7: De gospelzender van Nederland. God Radio.

come to this place? Come

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode Menges10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
3: God zegen iedereen. Wij Menges zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: next step up.
1: It's either I lived for him or I didn't.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
7: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
6: Herstelteam.nl.
8: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
10: Holy, holy, holy are you, Lord.
11: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
9: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: This world gonna leave some battle scars.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
4: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
3: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
4: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
3: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
4: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
3: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
4: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
6: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
8: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
5: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Herstelteam.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: De God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/events.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen. Maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen. Zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
11: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
5: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus schrijft aan de christenen in Efeze dat ze de wapenrusting van God moeten aantrekken. We lezen het vandaag in Efeze 6, vers 13 en 14. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Het eerste onderdeel van je geestelijke wapenrusting is de gordel van de waarheid. De duivel is de vader van de leugen, zegt Jezus. En hij zal proberen jou uit Christus te halen. Hij wil je met zijn leugens buiten Christus zien te krijgen. Hoe? Hij zal je verleiden om je leven op eigen kracht te gaan leven. En als je dan gezondigd hebt, zal hij proberen je het gevoel te geven dat je niet meer in Christus bent en je beschuldigen. Als je struikelt, is de boze er als de kippen bij om je aan te klagen. Op dat moment is het belangrijk dat je je vasthoudt aan de betekenis van de gordel van de waarheid. De boze kan jou niet veroordelen, want God ziet jou altijd in eenheid met Christus. Jezus is jouw gerechtigheid en Hij zal nooit veranderen. Hij houdt je vast en zet je weer op je plaats, wie je bent in Hem. Het borstharnas van gerechtigheid is hetzelfde als de mantel van gerechtigheid uit Jesaja 61, vers 10. Jij bent bekleed met Christus. In eenheid met Hem kan de boze je niet langer aanklagen en beschuldigen als je gezondigd hebt. Jouw gerechtigheid in Christus is je bescherming tegen Satans beschuldigingen. Jouw relatie met God en jouw eeuwige bestemming staan niet op het spel als je gezondigd hebt. Maar je dagelijkse overwinning staat wel op het spel. Daarom belijd je je zonde als je gezondigd hebt. Jouw belijdenis van je zonde maakt de weg vrij voor het vruchtbaar uitleven van wie je bent in Christus. Wie je bent in Christus is de beste wapenrusting die je kunt voorstellen.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Lord, we do need your presence. And whether we're on the highest mountain, we find ourselves in the deepest valleys. Would you help us to trust your heart?

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
12: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
1: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: praise and our thanks, our gratitude.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
5: You're doing way too much.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
1: This is the moment.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
0: God zegen iedereen. Wij Menges zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.